0: lopen, maar raakte van de route af, waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. En 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. En op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt het DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten, is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. En de missie die was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. De hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. En na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. Inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. Dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Oké, señoritas y caballeros.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. Maandagochtend zijn de werkzaamheden aan de kruising van de Oude Rijksweg, de N798 en de Hoofdlaan in Putten gestart. Het kruispunt wordt de komende maanden omgebouwd tot een rotonde. De werkzaamheden duren naar verwachting tot begin november. De provincie Gelderland en de gemeente Putten passen het kruispunt aan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Met name de oversteek voor fietsers wordt veiliger. Aan de zuidkant van de nieuwe rotonde komt een dubbelzijdige fietsoversteek. Het verkeer kan tijdens het grootste deel van de werkzaamheden gebruik blijven maken van de weg. Wel worden verschillende verkeersmaatregelen getroffen en moeten weggebruikers rekening houden met vertraging. In Putten is zondagochtend een heg bij een woning aan de Marijkelaan in brand geraakt. De brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen en voorkwam dat de vlammen zich verder konden verspreiden. De brandmelding kwam even voor 12 uur binnen. Bewoners waren al begonnen met blussen voordat de brandweer arriveerde. De brandweer nam de bluswerkzaamheden over en zorgde dat de heg volledig werd nageblust. Kort voor het uitbreken van de brand zouden kinderen zijn weggerend. Ook zouden camerabeelden uit de omgeving mogelijk informatie over het incident kunnen bevatten. En tot slot, in Ermelo vindt zaterdag 15 augustus opnieuw een wolprojectdag plaats. De locatie is de Schaapskooi en het bezoekerscentrum aan de Postweg 50. Bezoekers kunnen daar zien hoe wol van de Ermeloze schaapskudde op ambachtelijke wijze wordt verwerkt. De demonstraties zijn te bekijken van 10:30 tot 4. De toegang is gratis. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, en mooi is het. Ik ben momenteel wel even op een andere plek. Dus mocht je denken, hey, hij reageert niet op de WhatsAppjes of op de mail of whatever. Dat kan kloppen, want ik ben even nog niet live, maar dat gaat wel gebeuren. Dus blijf vooral hangen en wacht af tot ik aanschuif. En ondertussen probeer ik gewoon het programma natuurlijk zoveel mogelijk te laten verlopen. Zoals het normaal verloopt. Dus doe gezellig alvast mee. Stuur alvast je WhatsAppjes, je mailtjes en al die andere berichten. En dan in de tweede uur fixen we dat allemaal weer. Zoals we altijd alles fixen.

0: Ja, ik zei het al, ik ben even afwezig. Dat wordt snel anders, maar op dit moment moet je het even hiermee doen. Maar samen met de computer hebben we afgesproken dat dat helemaal goed gaat komen. Dus ja, het klinkt alsof ik er gewoon ben, weet je wel. Nou, en dat ga je dus ook nu meemaken. En dan schuif ik dadelijk gewoon lekker aan. En dan zijn we met z'n tweeën. En dan gaan we daarna weer live verder. Dus ik zou zeggen, geniet nog even en dan is het gedaan met de rust.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

0: Ja, ik zei het al, ik ben even afwezig. Dat wordt snel anders, maar op dit moment moet je het even hiermee doen. Maar samen met de computer hebben we afgesproken dat dat helemaal goed gaat komen. Dus ja, het klinkt alsof ik er gewoon ben, weet je wel. Ga je dus ook nu meemaken. En dan schuif ik dadelijk gewoon lekker aan. En dan zijn we met z'n tweeën. En dan gaan we daarna weer live verder. Dus ik zou zeggen, geniet nog even en dan is het gedaan met de rust.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klep.

Ja, ik zei het al, ik ben even afwezig. Dat wordt snel anders, maar op dit moment moet je het even hiermee doen. Maar samen met de computer hebben we afgesproken dat dat helemaal goed gaat komen. Dus ja, het klinkt alsof ik er gewoon ben, weet je wel. Ga je dus ook nu meemaken. En dan schuif ik dadelijk gewoon lekker aan. En dan zijn we met z'n tweeën. En dan gaan we daarna weer live verder. Dus ik zou zeggen, geniet nog even en dan is het gedaan met de rust.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
2: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid. Maar daarvan hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren. Maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
1: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïense steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
3: Daar gaat dat ding en waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus, 20,73. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
1: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, goedemorgen, welkom bij de Wereld Wordt Wakker. Tweede uur alweer en ik zit weer live op de stek. Ja, ik was al wat eerder binnen, maar ik denk, ah joh, de band loopt. Dan kan ik even mooi de koffieautomaat schoonmaken en dat soort dingen meer. Dus we zijn er weer helemaal klaar voor, jullie ook. Je kan WhatsAppen, bellen, mailen en langskomen. Dus kijk maar even wat je doet. En ja, wat ik nog even moet doen is het weerbericht van het eerste uur. Veel zon, maar vooral in het noorden ook stapelwolken. Het wordt 24 graden op de Veluwe. En daarmee staan we op een tweede plaats, derde plaats zelfs. De wind is zwak of matig, 1 tot 4 Beaufort uit noordwest tot noordoost. Geleidelijk noord tot noordoost, zwak of matig, 2 tot 4 Beaufort. Dan de komende 5 dagen. Morgen 28 graden, s'nachts 11. Donderdag 33, s'nachts 14. Vrijdag 34, s'nachts 16. Zaterdag 27, s'nachts 18. Zondag 24, s'nachts 15. De kans op regen woensdag, donderdag en vrijdag 0. Procent zaterdag 20 en zondag 15. En de kans op zon woensdag 90, donderdag 100, vrijdag 95, zaterdag 80 en zondag 70.

0: De Handsome Poets met Sky on Fire en we hebben een beller. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Bas, je spreekt met mij, met Elisabeth.
0: En, ja, weet ik.
1: Ik wilde graag een plaatje aanvragen van jou van Little Curl. En ik wil ook nog even tegen jou persoonlijk zeggen dat ik je hartstikke lief vind en zo, weet je wel, dat je zo'n topper bent. Maar ik wilde ook nog mededelen aan jou waarvan...
0: Iedereen luistert mee, hè?
1: Oh, dan kan... Oké, laat ik het even anders zeggen. Sorry, dan even denken. Dan dat het toch helemaal uitgezocht is en dat het niet 100% was.
0: Nee, daar had ik al een beetje het idee van. Hé, hey, maar jij moet altijd huilen van Little Girl, hè?
1: Nou ja, heel veel, altijd, ja.
0: Ja, is dat dan wel verstandig om dat te draaien? Want dan word je steeds weer zo depressief van.
1: Ja, maar ik word er zo weemoedig, depressief, ja. Maar ik word toch zo, dan denk ik en... Wauw, en dan zie ik al die beelden van vroeger en zo. Je begrijpt me wel, denk ik, van toen ik zelf dat allemaal mee heb gemaakt. Al die mooie dingen, maar toen ik zo klein was en daarna, en dat ik nou die traumatische ervaring, hoe noem je dat, PTSS heb.
0: Ja.
1: Ja, daardoor allemaal door de levensloop. Maar ieder mens, ieder huisje draagt een kruisje, weet je wel.
0: Oké, dus voor jou is het een stukje therapie.
1: Ja, zo kun je het rustig stellen. Ik vind het zo'n mooi nummer.
0: Ja, weet ik wel. Maar je bent ook altijd heel verdrietig en heel erg down. Dus dan denk je, als je dat de hele tijd in stand houdt, dan wordt het ook niet beter van, hè?
1: Daar heb je helemaal gelijk in. Maar... Daarna volgen er ook andere nummers, een leuke mededeling of andere dingen. En dan word ik altijd weer heel blij. Dus ik ben niet continu de hele dag
0: Maar dat klopt. Maar ik hoor het ook alleen maar als je belt natuurlijk. Als jij op tafel staat te dansen, dat zie ik niet.
1: Nee, dat deed ik ook een keer. En met mijn gitaar was ik jarig. En toen stond ik op de tafel te dansen, nou man, het was één groot feest, dat was ook in die instelling hier in Ermelo, hè.
0: Oké.
1: Okay. En dan spring ik al zingend met mijn gitaar de tafel af, weet je wel, en pats, nou, de feestvreugde was ook alweer bedorven, want ik had toen mijn enkelband gescheurd.
0: Oké, nou, zo zie je maar weer, elk feestje kent een kruisje.
1: Zo is het. Oké, hè. Hey, goed, Bas, het allerbeste. Een heel mooi uitzending, jongen.
0: Ja, jij fijne dag, hè.
1: Dankjewel, insgelijks. Dankjewel.
0: Doei.
1: Doei.

Ja, nummer alles geprobeerd van het goede doel. Maar blijkt dat het niet alleen een speels clubje was, maar dat ze ook wel degelijk diepgang hadden. Fijn liedje. En zo hebben ze. Ja, ik heb een van mijn favorieten is ook Vriendschap, bijvoorbeeld. En dat heeft alles te maken met het akkoordenschema en de intervallen en dat soort zaken. En dan blijkt toch wel weer dat ze, wat ik al zeg, wat diepgang, wat emotie mee kunnen brengen in het geheel. Tuurlijk, België is een fijn liedje. Maar dat is een beetje feest, hè. Goed, we zijn toebeland. Oh, 8:30 al. Man, ik moet opschieten. We gaan de headlines doen. En eens even kijken, wat heeft de NOS voor ons voor headlines? Even verversen die handel. Ik noem ze op met het bijbehorende paginanummer. En als je denkt, oh, ik wil het hele bericht wel horen, al dan niet met een knipoog. Dan het paginanummer even doorgeven. Nou, dan gaat hij. Zorgen bij voetbalclubs om droogte, 107. Doden bij aanval op Zaporizhia en Kiev, 133. Roekeloze wandelaars gered in de Alpen, 131. EK brons gemengde estafetteploeg, 861. Amnesty voor PKK-leden in Turkije, 126. Derde EK goud voor kogelstoter Schilder, 865. DNA op explosieve drone in Leipzig, 130. Meer arrestaties Haagse Drugsfonds, 121. En beving Columbia, meer dan 100 doden. 104 zit er abonnement op, daar beginnen we altijd mee. Voor de rest laat ik het afhangen van jullie.

Zo. De Hoed dus met Satellite. En we gaan naar... ik heb twee pagina's of ik die wil voorlezen. Ja hoor, niet eerder werd er zo weinig water in de Rijn bij Lobiet gemeten als nu. De gemiddelde waterafvoer is net afgelopen hetmaal was 614 kubieke meter per seconde. En naar verwachting is het einde nog niet in zicht, daardoor dat de droogte aanhoudt. Bij het vorige laagste record in 1947 lag het gemiddeld op 620 kubieke meter per seconde. Dat was pas op 4 november. Bijzonder is dat deze waarde nu al is bereikt. In de recente droge jaren 2018 en 2022 was de afname van de waterafvoer minder groot. De waterstanden in de rivieren zijn ook in andere Europese landen zorgwekkend laag. Dat leidt tot problemen voor onder meer scheepvaart en tuinbouw. Ook daalt de waterkwaliteit door de droogte. Het valt mij op, 2018, 2022 en nu 2026. Dat levert wel op een beetje gelijk op met WK of zo. Hè? Als WK is, dan hebben wij hier weer...

extreem bedroogde. Ja. Nou, ja, het zou wel toeval zijn. Goed, gaan wij even luisteren naar dit.

To Love Me, ja. En daarmee gaan we naar het volgende bericht, of ik die even wilde voorlezen. En dat is ook tevens de laatste. En dat komt mooi uit, want dan is het ook alweer bijna 9 uur. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond 36 mensen, onder wie meerdere kleinere kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Knettergek, die waren niet alleen de weg kwijtgeraakt, die waren helemaal spoord bij ze. Helemaal van het pad af, die lui. Ze waren vanaf een kabelbaanstation gaan wandelen in de bergen, maar kwamen snel in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen, onder meer met helikopters. Die brachten 14 mensen naar beneden. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. De groep moet zelf opdraaien voor de kosten van de reddingsoperatie. En terecht. Jongen, jongen, wat een stel sukkels kun je dat toch zijn. Een baby in een kinderwagen meenemen in de bergen. Ja, ik heb geen kinderen. Ik weet niet hoe het is om met een baby met een kinderwagen rond te lopen. Maar al zou ik dat wel hebben gehad. Dat doe je niet in de bergen volgens mij. Maar goed, laten we er lang en breed over hebben. Knettergek volk. Maar dat wisten we eigenlijk al wel.

Zo, en dan voor de mensen die op vakantie zijn in, op de Veluwe rondom Harderwijk, Ermelo of Putten. Of in ieder geval het bereik van onze masten. Dan heb jij een bijdrage, een oproep, een mededeling of wat dan ook. Je kan WhatsAppen naar 06-8309-8309. Je mag ook mailen, studio@veluwefm.nl, studio@veluwefm.nl. Bellen in de uitzending gaat ook 0341-360-148, 0341-360-148. Maar daarbij wel in de uitzending. En ja, als je op vakantie bent en je wil echt even een leuk tripje maken, kom dan gewoon even in de studio kijken, een bakje koffie halen en meteen eens even zien hoe dat gaat in zo'n uitzending. Dan moet je zijn aan de Brinkstraat 91 te Putten. Brinkstraat 91 te Putten.

0: Mitten in Ottawa das wahre Otter-Lotter-Leben.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten.
2: Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn door, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. De reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
6: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in drie steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
5: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en twee gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in twee magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
7: En van der Schoot knok, knok, knok, maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
5: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Brother Louie van Hot Chocolate. Ja, Hot Chocolate, lekker hoor. Maar ja, meer voor in de winter. Hè. Maar goed, muzikaal gezien kun je ze er wel bij hebben nu. Dus dat is dan ook gebeurd. De opening van het derde uur alweer van de Wereld Wordt Wakker. Ja, het gaat snel als je de eerste niet hoeft te doen. Hè. Ja. Goed, in dit uur gaan we de regio in natuurlijk. Regionale nieuws. Maar daar beginnen we meestal pas zo kwart over mee. Dus eerst nog een beetje muzika.

Only Wanna Be With You. En dan hebben we het over Hootie and the Blowfish. Ja, een bijzondere naam, Hootie and the Blowfish. Maar ja, zo heette ze. Dus dan moeten we het beestje ook zo noemen. Hè? Eens even kijken. Oogstfeest Ermelo biedt gratis dag vol marktkramen, ambachten, tractoren en muziek. Zaterdag 22 augustus is het weer tijd voor het Oogstfeest Ermelo. Van 10 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds kunnen bezoekers aan de oude Nijkerkerweg 21 terecht voor een boerenmarkt met zo'n 70 kramen, demonstraties van oude ambachten en een oldtimerrit met historische tractoren. En dat is dus zaterdag over een week. Het Oogstfeest staat helemaal in het teken van het landelijke leven. Bezoekers kunnen langs de vele marktramen wandelen, vakmensen aan het werk zien en historische landbouwmachines van dichtbij bekijken. Vooral de oldtimerrit met tractoren zorgt voor een bijzonder schouwspel. Oude machines die vroeger dagelijks op het land werden gebruikt, rijden tijdens het Oogstfeest opnieuw rond. 'S Middags zijn er diverse muziekoptredens om de sfeer extra te vergroten. Het evenement is bedoeld voor jong en oud en de toegang is gratis. In het kort, Oogstfeest Ermelo op zaterdag 22 augustus van 10 tot 8 aan de oude Nijkerkerweg 21 in Ermelo. Boerenmarkt is tot 5 uur, daarna gaat het feest door in de tent. Meer informatie www.oogstfeestermelo.nl www.oogstfeestermelo.nl. En dan voor de mensen die zeggen, oh, ik kan het allemaal niet onthouden. Nou, donderdagmorgen zit ze van de organisatie hier in het programma tussen 9 en 10. En dan komen ze nog allemaal even precies vertellen wat er volgende week zaterdag allemaal gaat gebeuren. Dus aanstaande donderdag in De Wereld Wordt Wakker tussen 9 en 10. De organisatie van Oogstfeest Ermelo.

Ja. Half Moon was dat met Half Moon Run met Full Circle. En dan zet ik het volgende muziekje maar weer even klaar. En ik heb het volgende persbericht ook alweer. Filosofiedagen op 24, 25 en 26 september. Het is nog even weg, maar misschien kan je het dan wel in je agenda plaatsen. Er kan op die dagen gestart worden tussen 9 en 1 uur. Bij de Poort van de Veluwe in Nunspeet. Bij de Poort van de Veluwe in Harderwijk. Of bij Sportcentrum Zanderij in Ermelo. Meer informatie: www.velocefietsdagen.nl. 24, 25, 26 september dus. Staat er in Nunspeet, Harderwijk of Ermelo. Velocefietsdagen.nl voor meer info. Goed, gaan wij alweer door.

lokaal initiatief om ingewikkelde thema's begrijpelijk en toegankelijk te maken voor een breed publiek. En is in de loop der jaren uitgegroeid door een vaste waarde in de regio. Dat dit nu wordt bekroond met een jubileumeditie, mag gerust een knappe prestatie worden genoemd. Sinds 2011 zit het Science Café in Harderwijk. Opgericht in 2011. Een van de leden van de Rotary Club Harderwijk had van Science Cafés gehoord en was van mening dat dit ook in de oude universiteitsstad Harderwijk thuis hoorde. Met steun van de Rotary Club Harderwijk is een aantal vrijwilligers aan de slag gegaan en werd de stichting Science Café Harderwijk opgericht. De eerste avond vond plaats in september 2011 in café-restaurant De Oude Drukkerij. Steeds worden de avonden 4 per seizoen goed tot zeer goed bezocht. Er is een lezing door een gerenommeerde onderzoeker. Er is live muziek en een ontspannen informele sfeer. Science Café wordt mogelijk gemaakt door actieve leden die zich al jarenlang geheel vrijwillig en met grote betrokkenheid inzetten om de avonden mogelijk te maken en voor iedereen toegankelijk te houden. Er wordt slechts een vrijwillige bijdrage gevraagd van wie dat kan missen. Bekende wetenschappers die bij Science Café Harderwijk sinds de oprichting een lezing hebben gehouden zijn onder meer Nobelprijswinnaars Gerard het Hooft en Ben Veringa, de Outbreak Management Teamleden Marion Koopmans en Mark Bonten, Rudy Westendorp, Louise Vet, John Hanen van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis en Katharine Keunen van het Rijksmuseum. En dan nu emeritius professor Dr. Peter Rem. Het Lustrumjaar staat in het teken van een bijzonder actueel thema, duurzaamheid en circulariteit. Centrale spreker tijdens deze jubileumavond is emeritus hoogleraar Peter Rem van de TU Delft, die internationaal bekend staat om zijn pionierswerk op het gebied van terugwinnen van grondstoffen uit afvalstromen. Zijn werk vormt de basis voor innovatieve technieken die wereldwijd worden toegepast en draagt bij aan de transitie naar circulaire economie. Een systeem waarin materialen steeds opnieuw worden benut om verspilling tot een minimum te beperken. Wat deze lezing extra bijzonder maakt, is het sterke lokale karakter. Juist in Harderwijk zijn er bedrijven actief die de kennis en technieken van Rem gebruiken om bijvoorbeeld grondstoffen terug te winnen uit afval. Zo werken de Harderwijkse bedrijven Mine en Allink aan toepassingen waarin technologie en circulariteit samenkomen op het gebied van grondstoffengebruik. Nou, het Science Café is op dinsdag 1 september. En meer informatie kan je vinden op sciencecaféharderwijk.nl. sciencecaféharderwijk.nl. Dan gaan wij naar...

0: Veluwe FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gulsja Ersetin.
4: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
3: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5.000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
5: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling. Dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen, of daders van ernstige misdrijf tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
3: Het eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, zonnige dag vandaag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Tomorrow's Song Away. Nou, wel meer songs hoor. Tenminste, als ik alleen al kijk wat ik hier tot 12 uur nog draai, dan... maar goed, we gaan zo meteen om 9:15 bellen met de VVV Nijkerk. Dus tot die tijd even al meteen al muziek. Dus meer dan één song. All right. Troy Green.

0: Ja, het is niet gauw goed, hè? Dan bel je en dan is het weer te laat om te bellen. Lips of an Angel hoorde je. En eens even kijken, de band heette Hinder of Hinder. Ja, dat staat er dan nooit bij hoe je het uit moet spreken. Ik kijk naar de klok en het is 14 minuten over 10. Dus we gaan bellen met de VVV in Nijkerk. Dit nummer is niet bezet.
1: Dit nummer is niet in...
0: Ja, natuurlijk. Is niet bezet, zei ik. Maar daar praten ze dan niet naar. Hè? Niet in gebruik, zeggen ze dan. Nou, nog maar een keer proberen.
1: Dit nummer is niet in gebruik.
0: Ja. Nou, dan gewoon nog een keer overgaan. Kijk.
2: Goedemorgen, Boek aan de Robeen. U spreekt met Nadine.
0: Nadine, goedemorgen, mannetje van de radio.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Alles wel in Nijkerk?
2: Het gaat heel goed in Nijkerk. De temperatuur is nog aangenaam.
0: Ja, nog, en, hè?
2: Ja. Het is gezellig in de stad met veel bezoekers, ook van buiten de gemeente. Dus dat is gewoon heel gezellig eigenlijk.
0: Nou, dat is alleen maar mooi toch. Lekker werksfeertje heb je dan ook, hè?
2: Zeker. Iedereen een beetje in de vakantiestemming, iedereen een goede doen. Dus helemaal leuk. We genieten hier.
0: Wat heb je nog meer in de aanbieding deze week?
2: Nou, Nijkerk is dus ook, als je nog niet in Nijkerk nog geen reden had om te bezoeken, heb je het na deze berichten denk ik wel, want er is weer veel te doen. En ook de leuke vakantieactiviteiten zijn alsnog nog steeds gaande. Elke woensdag is er een stadswandeling door het oude Nijkerk. Vertrekken vanaf het museum in Nijkerk elke woensdag tussen 2 en 4. En het kost €6 per persoon, maar kinderen tot en met 12 jaar zijn gratis. Dan hebben we de Nijkerkse zomeravondcompetitie bij Sportpark De Burgt aan de Luxolseweg. Elke donderdagavond van 7 tot in de late uurtjes. Zet je schap voor zwoele zomeravonden vol fanatieke duels. En maak mooie herinneringen samen met je sportmaten. Dan is het vrijdag weer tijd voor Nijkerk Live. Deze vrijdag staan op de planning, even spieken hoor, dat weet ik niet uit mijn hoofd, Devon Donovan, Danny de Klerk en Mike Nieuwenburg. Dat belooft ook weer een heerlijke sfeer te zijn op het plein in Nijkerk vanaf 7:30. Zaterdag is er weer schaken en stuiven op het plein. Kom lekker schaken. Schaatsen wou ik zeggen. Dat hebben we een andere temperatuur voor nodig. Excuus. Maar de Nijkerkse schaakclub organiseert dus van harte welkom. Ook is het zaterdag weer mogelijk om de grote kerk te bezichtigen. Dat kan tussen 2 en 4. En bekijk dan het prachtige interieur van de kerk met de mooiste toren van Nederland. Wederom is het zaterdag ook weer maaldag bij Stoomgemaal Hertog Reinoud. Prachtige polder. Ook echt een aanrader om daar even te gaan bezoeken. Kinderen zijn gratis, voor volwassenen is de entree €4. Kom langs en geniet van de sfeer, de kracht van stroom. En kijk ook even stiekem naar de prachtige vogels daar, de weidevogels. Dan is het ook feest in Hoevelaken. De toertocht wielerronde van Hoevelaken is er weer. Dus dat is ook een leuke activiteit om te gaan kijken. Tussen 11:30 en 17:00. Nou, zondag is er nog een lounge brunch bij Alberto's Italian in Nijkerk. Ga lekker brunchen, geniet van heerlijke muziek. Nou ja, met de zomerse temperaturen kan je ook echt daadwerkelijk in Italië wanen, denk ik. Dat was het denk ik voor deze komende week.
0: Nou, mooi gevarieerd pakketje. Ja. En je mag kiezen, gaan we luisteren naar, pas ook niet helemaal bij het seizoen, maar naar Hot Chocolate met Emma. Of naar Birds of a Feather van Billie Eilish. Of naar Never Be Clever van Herman Brood en His Wild Romance.
2: Dan ga ik voor Herman Brood.
0: Herman Brood, gaan we die erin jassen. En dan wens ik jou een hele fijne week.
2: Fijne week, bedankt. Doei. Dag.

De Nederlandse band Heaven, ja. En eens even kijken, dan gaan wij weer even de regio in. En dan komen we uit in Putten. Op vrijdag 21 augustus staat winkelcentrum Putten in het teken van Boom in. Dit zomersevenement vindt gelijktijdig plaats met de Puttense braderie en biedt bezoekers een afwisselend programma voor jong en oud. Op het plein van bij Van Ganswijk kunnen bezoekers zich uitleven met Dance Dance Revolution. Test je dance moves. Probeer nieuwe bewegingen uit. En daag elkaar uit voor een vrolijke en actieve middag. Ook bij Fluit en Kruid is volop zomerse sfeer. De open air buitenbar zorgt voor echte festival vibes. Met zomerse muziek, kleurrijke aankleding, verfrissende drankjes en gezelligheid voor jong en oud. Kinderen kunnen zich laten sminken of creatief aan de slag met knutselen. In de verlengde Dorpstraat kunnen filmliefhebbers terecht voor twee bijzondere voorstellingen van Filmhuis Putten. Om 4 uur wordt de kinderfilm Shaun het schaap vertoond. En om 7 uur volgt de muzikale film Mamma Mia. Voorstellingen zijn gratis toegankelijk. Zo is er ook een avond in de avond volop reden om het centrum te blijven en samen te genieten van een film. Muziek in de winkelstraten. Vanaf 7 uur klinkt de muziek in de winkelstraten. Samba band Boomtastic zorgt tussen 7 en 9 voor energiekoptreden. En sluit energiekoptreden. En sluit hiermee het evenement swingend af. Meer informatie is te vinden op www.

Satisfaction Guaranteed. Zaterdag 15 augustus, aanstaande zaterdag, wordt er in Putten weer een geweldige Shanty-dag georganiseerd. Op 3 verschillende locaties in het centrum brengen 6 verschillende Shanty-koren de meest gezellige muziek ten gehore. Onder genoot van aapje en een drankje op de gezellige terrassen kan er genoten worden van de sfeervolle zeemansliederen. De deelnemende koren zijn Ermeluiden, Noodweer, het Roerom, het Ruimersop, Nijkerksweldvaren en de Kajuitzangers. En om 12 uur wordt de Shanty-dag geopend op het plein bij Foppen. En dat is 15 augustus en dat duurt zeg maar van 12 tot 5. En dat is op 3 locaties. Plein bij Foppen, plein bij Vergalswijk en plein bij de Dikke Deur. Kom ook en zing gezellig mee. Dan blijven we nog even in Putten, want daar is sprake geweest van insluiping aan de Voorthuizenstraat, spullen gestolen. En er is geen politieonderzoek bevestigd door politie, maar er was geen van braaksporen was er geen sprake. Dus dan zijn er ook geen aanknopingspunten. Volgens de politie kwam er een melding binnen van een inbraak aan de Voorthuizenstraat. Bij nadere beoordeling bleek het te gaan om insluiping. Daarbij is iemand een woning of een pand binnengekomen zonder braak te veroorzaken. Er zijn spullen gestolen, maar de politie heeft geen braaksporen of andere aanknopingspunten gevonden. Ik snap dat ook niet. Je ziet inbrekers zo zenuwachtig zijn dat ze overal moeten braken. Ja, dat DNA lijkt mij dan...

Then Again hoorden we van Half Moon Run. Goed, we gaan weer even nog twee berichten uit Putten doen en dan gaan we naar Ermelo en naar de wijk. Putten haalt grof afval aan huis op. Inwoners van Putten kunnen grof huishoudelijk afval en tuinafval tegen betaling aan huis laten ophalen. De gemeente heeft hiervoor een vaste ophaalservice. Grof huishoudelijk afval wordt iedere dinsdag opgehaald. Aanmelden kan tot de maandag ervoor om 12:30. Tuinafval wordt op vrijdag ingezameld en moet uiterlijk donderdag ervoor om 12:30 zijn aangemeld. Aanvragen kan via de website van de gemeente Putten of telefonisch bij de servicebalie. Het afval moet op de ophaaldag voor 5:30 goed bereikbaar aan de openbare weg staan. Voor grof huishoudelijk afval tot 100 kilo bedraagt het tarief €23. Voor maximaal 100 kilo tuinafval wordt de 11,50 geteld. En voor zwaardere hoeveelheden geldt een toeslag per 10 kilo. Voor matrassen gelden aparte tarieven. Kosten worden achteraf gefactureerd. Meer informatie via www.putten.nl. www.putten.nl. En SSC Putten heeft de eerste oefenwedstrijd gehad tegen Nieuw-Utrecht. En begonnen met een 3-0 overwinning. En maakte een goede indruk. Nou, mooi, dan hebben we dat gehad. En het Bosbad Putten steven daarvoor op een recordjaar. Want de 200.000ste bezoeker is een feit bij deze. Nou, iedereen blij denk ik dan, hè?

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden, waar toch op wordt gespeeld, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N344 Voorthuizen richting Apeldoorn. Tussen Hoogsoeren en Arnhem 2 kilometer met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, welkom terug in het laatste uur alweer van de Wereld Wordt Wakker. En we gaan de boel afronden in dit uur. Laatste nieuws uit de regio. Veelal Ermelo, Harderwijk en Hierde. En natuurlijk muziek. En nou, daar krijgen we de komende 50 minuten wel mee gehoord.

Hank de Nijf en de Jets met een dubbelplaatje vandaag. Sun of a Hanging Tree. Ja, wat ik mooi vind aan dit nummer is die Franse hoorn die daar doorheen fietst. Ja, die verwacht je niet, die zie je niet aankomen. Maar ik vind dat wel een mooie klankkleur gegeven aan het geheel. Maar goed, je koopt er verder niks voor. We gaan de regio in, zoals ik al zei, nog wat laatste berichten. Harderwijk en Hierden maken zich op voor de grote opruimdag op 11 september. Ja, vrijdag 11 september gaan ze samen de strijd aan met het zwerfafval. Inwoners, scholen, bedrijven en verenigingen kunnen tijdens een grote opruimactie zelf de straten op. Deelnemen is gratis, terwijl opruimen zelfs geld kan opleveren voor een lokaal goed doel. Dus, ik zou zeggen, doe er allemaal mee. Als je er meer van wil weten, even naar harderwijk.nieuws.nl. Harderwijk.nieuws.nl. Dan krijg je de ins en outs. Dan gaan we naar de zomeravondbraderie in Ermelo. Die zijn al jaren begrip en vanavond is het weer binnen bingo. Nou ja, niet dat er bingo is, maar het is wel weer raak, laat het zo zeggen. En vandaag... 14, 21 en 28 juli zijn er geweest, 4 is er geweest, 4 augustus en nu dus de 11e en dan nog twee keer op de 18e en de 25e. De Stationstraat zal dan tussen 6 en 9 vol met kramen, groenplaatsen en foodtrucks zijn. En vanaf 9 uur is er op het Molenaarsplein nog een lekker feestje. Dan gaan wij weer naar het volgende muziekje. Ik zit even te kijken welke heb ik. Oh ja, Hannah May is wel grappig.

So, nou, braadkartoffel met spiegelei. Wij gaan de laatste nieuwtjes er even doorjassen. Expositie in het Stadsmuseum over de Indische geschiedenis van Harderwijk. En vanaf donderdag 13 augustus, dus vanaf overmorgen, tot en met 15 augustus. De expositie heet 15 augustus 1945 en is vanaf donderdag 13 augustus te zien. Herdenken, herinneren, doorvertellen van Indië naar Harderwijk te zien dus. Even kijken tot wanneer. De tentoonstelling is van 13 augustus tot en met 13 september te bezoeken in het Stadsmuseum Harderwijk. De toegang is gratis. En op zaterdag 15 augustus vindt daarnaast de lokale herdenkingsbijeenkomst plaats in kerkelijk centrum De Regenboog aan het Biezenplein 1. Aanmelden kan via www.1508harderwijk.nl. 1508harderwijk.nl. En dan eens even kijken. Veel belangstelling is er namelijk ook voor die... voor die Indië-denking, dus dat is allemaal zaterdag. Dan hebben wij nog even kijken, een historische roman. Zet een bijzondere militaire rol van Harderwijk weer eens in de schijnwerpers. En dat gaat ook in als Harderwijk als vertrekpunt naar de oost. En dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben. En daarvoor kan je verdieping vinden in de harderwijk.nieuws.nl. En de gemeente Harderwijk ziet uit naar lokale sollicitanten voor functie van kwartiermaker. En dat heeft alles te maken met de voorbereidende werkzaamheden voor de viering van 800 jaar het bestaan van de stad Harderwijk in 2031. En het 700-jarige bestaan van Hierde in hetzelfde jaar.

Wanted Youth. Met In My Head. Ja, ik blijf het een mooi nummer vinden. Sfeervol. Alle muziek van dit bandje is, of ja, eigenlijk van die componist, is geweldig. Hij heeft dan een band voor live optredens. Maar voor de rest maakt hij alles helemaal zelf. Even een inkijk in één of twee van de hersenkwabben van mij. Als ik 's morgens wakker word, dan denk ik op een gegeven moment... het is vandaag 11 augustus. En dan komt eigenlijk alles omhoog van alle 11 augustus uit het verleden. En dan kijk ik van... dan moet ik dit en dan moet ik dat en dan moet ik zus en dan moet ik zo. En toen dacht ik meteen... is de sterfdag van mijn pa. Ja, 11 augustus. Hij overleed op 11 augustus 2007 om 12:30 s'nachts. Dus 11 augustus was net een half uur oud. En, daarmee wordt de sterfdag dus 11 augustus. Dus ik moet even, vind ik, vandaag even een plaatje voor hem draaien. 19 jaar geleden. Hij was altijd gek van zingen in een koor. En en dit nummer, daar was hij ook helemaal weg van. Dus speciaal voor jou, pa, Jan. Ik noemde hem altijd Jan. En zo heet die ook, hoor. Niet dat je denkt van, wat dan, heet er die anders? Nee, hij heet ook gewoon Jan. Dus speciaal voor jou.

Zo, dat was hem. Ook een dubbelplaatje van Herman Brood. En zo hebben we het aantal dubbelplaatjes alweer gehad. En dat betekent dus dat, dat we langzamerhand het eind gaan opzoeken.

Ja, en dat betekent dat het ene laatste plaatje heeft geklonken. En dan moet ik even kijken, dan moet ik een plaatje hebben van 3 minuten 12. Jongen, jongen, daar. Maar welke? Ja, ja, ja. En hoe langer ik natuurlijk... Oh ja, dat kan wel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik doe deze gewoon, kan schelen. En hij is wel wat langer dan, dan oorspronkelijk. Maar, nou. Ik zeg doei. En normaal heet dit nummer Started With A Kiss. Maar dan zeg ik nu... It ended with a kiss. Doei!

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS-journaal.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Dit is Lunchtijd, een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluefm.nl en word ook uitzendkracht.

FM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Maandagochtend zijn de werkzaamheden aan de kruising van de Oude Rijksweg, de N798 en de Hoofdlaan in Putten gestart. Het kruispunt wordt de komende maanden omgebouwd tot een rotonde. De werkzaamheden duren naar verwachting tot begin november. De provincie Gelderland en de gemeente Putten passen het kruispunt aan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Met name de oversteek voor fietsers wordt veiliger. Aan de zuidkant van de nieuwe rotonde komt een dubbelzijdige fietsoversteek. Het verkeer kan tijdens het grootste deel van de werkzaamheden gebruik blijven maken van de weg. Wel worden verschillende

0: verschillende verkeersmaatregelen getroffen en moeten weggebruikers rekening houden met vertraging. In Putten is zondagochtend een heg bij een woning aan de Marijkelaan in brand geraakt. De brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen en voorkwam dat de vlammen zich verder konden verspreiden. De brandmelder kwam even voor 12 uur binnen. Bewoners waren al begonnen met blussen voordat de brandweer arriveerde. De brandweer nam de bluswerkzaamheden over en zorgde dat de heg volledig werd nageblust. Kort voor het uitbreken van de brand zouden kinderen zijn weggerend. Ook zouden camerabeelden uit de omgeving mogelijk informatie over het incident kunnen bevatten. En tot slot, in Ermelo vindt zaterdag 15 augustus opnieuw een wolprojectdag plaats. De locatie is de Schaapskooi en het bezoekerscentrum aan de Postweg 50. Bezoekers kunnen daar zien hoe wol van de Ermeloze schaapskudde op ambachtelijke wijze wordt verwerkt. De demonstraties zijn te bekijken van 10:30 tot 4. De toegang is gratis. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: helpen.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer heeft 5 minuten oponthoud op de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en Kampen-Noord. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
6: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
10: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
11: Hier klinken geen hits. Hier klinkt wat echt is.
10: Welkom in de Rock Basement.
12: Ja, daar zijn we weer. Saskia, het is weer dinsdagmiddag. Het is 1:04 en het is weer tijd voor 3 uur lang de Rock Basement hier bij Veluwe FM. Jullie favoriete radiostation natuurlijk. In omstreken en verder buiten.
13: Zeker weten, verder buiten, want gisteravond kreeg ik me daar toch een aantal verzoekjes doorgestuurd vanuit Frankrijk. Maar
12: zo,
13: werkelijk. Daar zijn ze nu, als het goed is, als alles hersteld is, zitten ze met z'n allen weer om het zwembad heen. Om naar ons te luisteren en de muziek die zij hebben aangevraagd, die wij dan voor hun gaan draaien. Maar gisteren was er een behoorlijke blikseminslag daar, dus er is geen wifi.
12: Oh.
13: Dus ik heb gezegd, ja, ho, ho, ho. Je kunt natuurlijk altijd achteraf nog even naar veluwefm.nl gaan. Dan ga je naar de Rock Basement gemist. En dan kun je ons 2 weken lang iedere avond voor het slapen gaan, voor het diner, horen.
12: Ja, nee, hey.
13: En zo simpel
12: maar,
13: is het.
12: Maar als ik dat nou zo goed, als ik jou nou zo goed naar jou luister, Saskia, kan het zo zijn dat we gewoon vaste luisteraars in Frankrijk hebben dus?
13: Zeker weten.
12: Vrienden van de show.
13: Ja, en die breidt zich alleen maar uit. Want op hun domein zijn natuurlijk steeds andere gasten die mega enthousiast zijn.
12: Kijk.
13: Alleen al bij het horen van jouw naam. En dan noemen ze mijn naam daar ook nog achteraan.
12: Nou.
13: En dan gaan ze helemaal los.
12: Mon ami, la show.
13: La show perfectement, show. Hè?
12: Zoiets.
13: Rien de rien.
12: Maar wat goed om te horen, Saskia.
13: Toch? En weet je wie er ook in de house is, Marion?
12: Nou,
13: ik heb een hele leuke verrassing voor je. Chuck's in the house.
12: Oh, wat geweldig. Wat
13: goed,
12: goed
13: hè?
12: Oh, heeft hij alle... Oh ja.
13: Ja, natuurlijk.
12: Hey.
13: Wat denk jij?
12: Middag, dames.
13: Ik denk dat Chuck zijn wekker zelf zet voor dit programma.
12: Ja, dat moet wel.
13: En daarom is hij niet alleen vriend van de show, maar ubervriend van de show geworden.
12: Dat
13: en dat is een level up, hè?
12: Hey, onze kennisbank, hè?
13: Zeker weten. Wat fijn dat je er weer bij bent, Chuck. Frankrijk, ik hoop dat jullie aan het luisteren zijn. En anders horen jullie ons zeker terug.
12: Ja.
13: Maar eerst eens even lekker anderhalf uur lekkere muziek van Marion.
12: Ja, nee, dat klopt. En ik ga gewoon met ruigen van start. En ik begin gewoon mijn anderhalf uur begin ik met een lekker nummer van Queensrÿche. En wel van het album Queensrÿche. En ik ga voor jullie draaien The Lady Wore Black. Wel de goede schuiven. Naar beneden doen. En omhoog.

0: That was a David Bowie song.
1: Ja, we blijven maar applaus krijgen, hoor. Dat is Saskia. Ja, dat was applaus voor jezelf natuurlijk. En natuurlijk voor de mannen van Nirvana. Want je hoorde natuurlijk van het album MTV Unplugged. Hoorde je gewoon The Man Who Sold the World. En natuurlijk, de lijf natuurlijk, anders hoor je ze niet klappen.
2: Hè? Ja. Sowieso. Oh, dus het was niet echt voor ons. Ik dacht dat als we even stil zijn, misschien horen we er nog die mensen uit Frankrijk helemaal losgaan.
1: Ja, nee, ik heb ze nog niet gehoord.
2: Nee. Alright.
1: Nou goed, wanneer is kan nog komen natuurlijk.
2: Zo, joh.
1: Maar heb jij ook een plaat die je graag wil aanvragen? Ik hoor Chuck is in the house. Die wil misschien wat horen van Ozzy Osbourne of Black Sabbath. Of misschien wel Ronnie James Dio. Ik weet het niet.
2: Neem het.
1: Chuck, stuur gewoon lekker door, jongen. Want je weet, wij draaien natuurlijk voor jou al jouw favoriete nummers. Nou ja, niet allemaal natuurlijk.
2: Ja, en het allerleukste is als je dat natuurlijk even doet met een voiceberichtje. Hè, wat je dan wil horen en waarom je die plaat wil horen. Ja. Dan kun je jezelf ook nog eens terug horen op de radio. Ja. Hoe leuk is dat?
1: Nou, ik weet niet of iedereen dat even leuk vindt. Maar doe ermee wat je wil.
2: En, voor de luisteraars lijkt me dat toch ook leuk?
1: Voor de luisteraars en voor ons natuurlijk
2: leren we
1: sowieso.
2: Elkaar een beetje kennen voordat we vanavond naar braderie nummer 5 gaan. Ja. In Ermelo.
1: Hé, maar ik hoorde wel van jou van de week. Jij was bij de tandarts geweest.
2: Hoe weet jij dat dan?
1: Ja, dat hoorde ik van Roelof.
2: Dat kan niet waar wezen.
1: Ja, en Justina, die waren bij de tandarts.
2: Dat meen je niet. Ja. Oh, die ken je, die van die frambozen bedoel je?
1: Die van die frambozen, ja.
2: Die ken jij persoonlijk?
1: Ja, nou, persoonlijk. Maar wie kent ze niet in Harderwijk?
2: Oh, wat grappig. Nou, dat klopt wel, ja. Klopt, daar was ik, ja.
1: Ja.
2: Nou ja. Kun je maar zien, hè?
1: Kun je zien, hè?
2: Ja.
1: Ja.
2: Oeh, je kunt ook eigenlijk... goed. Ik had het net ook al over editie 5 van de braderie. Ga je erheen?
1: Weer niet op gerekend. Nee. Nee, ik kan weer niet.
2: Volgende week is de laatste editie. Ja, dan ben je er niet.
1: Nee, dan ben ik er niet. Dan ga ik met vakantie.
2: Oh, meid, heb je al die edities gemist?
1: Ja. Ik doe het maar met... precies. Ja, Chuck durft bijna niet meer. Nee,
2: tuurlijk,
1: ik snap wel
2: Chuck,
1: waarom. Chuck, want wat was het ook alweer? Dat grunge.
2: Ja, maar jongen, jij hebt toch de Uber-status nu? Kom op, stuur maar door.
1: En dat heb ik ze bijna allemaal gemist. Ga jij nog een keertje dan een oliebol scoren?
2: Ik ben vorige week geweest.
1: Ja, wat goed.
2: Ja, het was echt superleuk.
1: Ja. Herkenden ze je? Ja, natuurlijk.
2: Nou, ze zeiden allemaal dat de wijf uit de Jordaan.
1: Oh.
2: Ik zei, daar kom ik niet vandaan hoor.
1: Nee.
2: Kom uit Utrecht.
1: Ja. Ja.
2: Nou ja, dan weet je het wel natuurlijk.
1: Ja.
2: Lig je er gelijk af bij die Amsterdammers?
1: Ja, natuurlijk.
2: Maar goed, het was best heel leuk hoor. En druk ook.
1: Ja, tuurlijk.
2: Ja, en toen eindigde ik zeg maar op het Molenaarsplein, zoals ik het zelf noem. Ja.
1: Dat daar is toch voor mij. Feest,
2: ja, was één groot feest.
1: Maar geen rock, hè?
2: Te gek voor mij. Nee, geen rock.
1: Nee.
2: Dus toen dacht ik eigenlijk, ik denk graag groot, dat weet jij. Hoe leuk zou het zijn als wij daar gewoon eens in onze draaitafel staan? Hoezo
1: precies.
2: Vragen ze ons niet?
1: Nee, ik weet ook niet.
2: Belachelijk.
1: Nou, wij doen natuurlijk niet voor niks, hè? Dus.
2: Dat zeker niet.
1: Toy Dolls.
2: Toy Dolls.
1: Ik denk in beelden een Toy Doll.
2: Ja, Nelly the Elephant. Ja. Nou, die kennen wij al, hoor, Chuck.
1: Ja, precies.
2: Ja. Maar goed,
1: Toy Boy.
2: Ja,
1: precies.
2: We gaan eerst lekker even verder met onze eigen lijsten.
1: Ja, ook.
2: Vind je niet?
1: Ja, nou, maar ik ga hem daarna uiteraard gaan we opzoeken voor jou.
2: Chuck.
1: We gaan verder met Jefferson Starship en Jane.

0: Ja, je hoorde natuurlijk de... Ja, de Toy Dolls. Ja, jij wil nu zelf ook eventjes even gaan fluiten, Saskia. Ja, natuurlijk. Chuck. Dat sowieso. Chuck. En ja, Chuck, nieuws voor jou. Maar de Toy Dolls, ja, zij, die doen nog steeds optreden, joh.
1: Ja, zeker. Maar Zweden is uitverkocht, heb ik begrepen.
0: Ja, klopt.
1: Is ook al geweest.
0: Ja, is ook al geweest. En 11 juli stonden ze hier nog in België.
1: Ja,
0: op een festival. Ook uitverkocht was dat. Maar als je wil, dan zou je nog even kijken. Nou, ja, als je in Spanje zit, dan kun je naar Aupa.
1: Lombreras.
0: Ja. En Zwitserland kun je nog naar Genève.
1: Dat is ook niet
0: en
1: heel ver.
0: En nog een keer naar Winter Rock. Dat is ook in Spanje. Dat is op 30 oktober. Maar dan kan Chuck sowieso niet. Want dan komt hij deze kant op, hè?
1: Oh, dat is ook
0: ja,
1: zo.
0: Leuk.
1: Oh, ja, dat is gaaf. Dat is waar ook, beste luisteraars. Hij komt deze kant op. Dus spaar je vraag. Want Chuck weet echt alles.
0: Maar wat een lekker vrolijk nummer.
1: Ja.
0: Dit was trouwens ook eentje uit 1984. Wat een jaar, joh. 1984.
1: Ja, weet je het nog?
0: Ja.
1: Nee, niet meer.
0: Nee, ja. Lang geleden. Hé, we gaan gauw verder met de lijst. Want deze, wat je net hoorde, was natuurlijk Nelly the Elephant van de Toy Dolls. En die was aangevraagd door Chuck. En deze heb ik zelf in de lijst gezet. Gewoon omdat het lekker is. Ik ben gek op Jimi Hendrix.
1: Ja, ik ook.
0: En ik dacht, ik doe lekker All Along the Watchtower.

0: Ja, lekker hè, Jimi Hendrix.
1: Ja, die good old Jimmy met zijn lekkere album Electric Ladyland,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, die is goed,
1: ja,
0: hè?
1: Daar ja. hield hij ook wel van, heb ik het idee.
0: Ja, ja.
1: Heerlijk nummer.
0: Ja, vind ik ook. Ja, ik heb ook echt genoten. Ja, ja. Wij allebei hier.
1: Nou, zeker weten. Hey, maar hebben we eigenlijk nog iets van nieuws uit de basement? Hebben we nog berichten binnen?
0: Nou, ja, we hebben de berichten binnen van de schilders uit Ermelo.
1: Dat is ook altijd heel leuk als die luisteren.
0: Goed.
1: Zeker weten. Leuk dat jullie luisteren.
0: Ja, vind ik ook.
1: Dus bij deze.
0: En verder weinig nieuws eigenlijk. Ik heb me ook niet zo heel erg verdiept in het nieuws. We hebben meer van het warme weer genoten. Jij ook, hè?
1: Dat komt er weer aan.
0: Komt er ook weer aan. En we hebben er wel, zoals iedereen weet, zitten we altijd natuurlijk te vergaderen op zondag. Maar we hebben meer gewoon gezellig gezeten en aan een wijntje gezeten dan dat we echt heel druk waren.
1: Nou, we waren er heel snel over uit het
0: heel
1: keer.
0: Snel
1: we waren
0: ook
1: steeds meer op elkaar ingespeeld ook.
0: En dus weinig nieuws natuurlijk. Hè, behalve dan, volgens mij was dat afgelopen vrijdag, was het weer de tweede editie van de Puttense Braderie. Ook helaas weer gemist.
1: Oh, weet je trouwens, nou ja, nu je dat zegt, dan heb ik ook nog wel nieuws. Want ik reed hier vorige week weg uit de studio. En
0: ja.
1: Ik ging even een keertje de andere kant op met mijn fietsje en mijn karretje.
0: Ja.
1: En mijn vlaggetje, niet te vergeten.
0: Ja.
1: En ik zie daar aan de linkerkant gewoon kermis staan. Klopt dat?
0: Nou, inderdaad.
1: Nou, wat een geluk voor jou. Heb je lekker gegrepen, meid?
0: Nou, joh, lekker die botsauto's. Dat was echt een feestje.
1: En allemaal leuke mensen, denk ik ook.
0: Allemaal leuke mensen, uiteraard. Het is put, hè?
1: Ja, zeker.
0: Nee, nou. Maar ik zag dat wij berichten hebben. Even kijken. Ik ga eventjes naar de WhatsApp. Ik open hem eventjes. Inderdaad, Schilders Ermelo. Goedemiddag, dames. Nog een oudje de Beatles met Helter Skelter.
1: Mm.
0: Nou, mannen schilders van Ermelo. U vraagt, wij draaien. Dus hij komt eraan. De Beatles met Helter Skelter.

0: Ik zie jou denken. Jij dacht wel, wat is dat? Er gebeurde niets hoor. Dit hoort gewoon helemaal bij het nummer.
1: Ja, toch?
0: Want de Skelters waren even om de hoek.
1: Ja, waren even om de
0: hoek. En dan hoor je ze niet.
1: Nee, dan hoor je ze niet.
0: Maar ze zijn er weer hoor. En hoe? Ja. Maar Schilders, bedankt. Weer een verrassend nummer van jullie.
1: Lekker. Lekker de Beatles. Altijd goed, hè?
0: Ja, toch? Hey, maar als je nou vragen aan ons hebt, Marion, kan dat ook? Kun je dan ook appen?
1: Ja hoor, je kan dan 06-8309-8309. App gerust je vraag door. Misschien wil je weten waar ik naartoe ga op vakantie.
0: Nou, bijvoorbeeld. Kan, ja, ik wil het wel weten, maar goed, eigenlijk, ik weet het ook wel.
1: Hey, je zal in... mijn dochter zit natuurlijk nu in Frankrijk. Die is van de week vertrokken naar Frankrijk. Maar mijn Goethe, daar is het ook zo warm, jongen.
0: Nou ja, daarom was ik eigenlijk ben ik eigenlijk heel erg benieuwd hoe het nu is bij mijn Frans vrienden.
1: Ja.
0: Hoe warm het daar is. Maar goed, we kunnen zo meteen wel even kijken naar het weerbericht. En dan kijken we meteen even naar het weerbericht in Nederland. Want ik weet zeker dat Joop heel blij wordt van actualiteiten.
1: Tuurlijk. Die zit te trappelen, denk ik, met die voetjes van hem.
0: Dat kan niet anders. Maar goed, iedereen weet dat het super, super, super warm gaat worden vanaf morgen. En daar moeten we het gewoon mee doen.
1: Ja, ja. Ja, misschien dat je nu ook een klein beetje eraan gaat wennen, maar als het heel warm is, blijf ik lekker in mijn huisje zitten.
0: Nou, er staat hier in Frankrijk is het momenteel 35 graden en dat gaat oplopen.

0: Daarna snap ik helemaal. Oh, kijk eens.
1: Jongen,
0: een tip van een luisteraar. En niet zomaar één.
1: Een tip voor de warmte.
0: Ja. Gewoon denken dat het min 40 is.
1: Hé, hey, werkt dat, Chuck? Daar zijn we eigenlijk wel benieuwd naar.
0: Ben ik zeker benieuwd naar.
1: Misschien wel. Als je blijft denken van, oh, het is zo warm, dan word je volgens mij alleen maar warmer.
0: Maar, en het is natuurlijk ook zo, hè. Kijk, als je hier echt aan het werk bent, dan ben je aan het werk en dan is het heel, heel warm. Maar de meesten die daar naartoe gaan, behalve Johan en DJ zelf, die zijn natuurlijk gewoon lekker aan het werk. Maar die beginnen dan vroeg en die anderen hebben vakantie. En dan hoef je ook niks.
1: Nee, dat is waar.
0: Dus ja, weet je, dan ga je gewoon lekker chillen en denken dat het min 40 is.
1: Oh ja.
0: Zoiets.
1: Hey, we gaan verder met Sick Puppies en Maybe.

0: Ja, je hoorde de Sick Puppies en met Maybe. Ja, en over Sick Puppies gesproken. We hebben een berichtje van Mirjam.
1: Nee, Mirjam. Ja. En hoe gaat het met onze Mirjam dan?
0: Nou, Mirjam is niet meer zo'n Sick Puppy. Want het gaat namelijk steeds beter.
1: Oh joh. Ja. Oh, wat leuk. Wat goed om te horen joh.
0: Ja.
1: Nou, ik hoop dat zij zometeen moet ze naar de fysio, lees ik. En dan hoop ik dat ze nog beter nieuws krijgt. En een flink progressie heeft gemaakt. En dat wij haar weer heel snel zien in de studio.
0: Ja, zeker.
1: Want wij komen natuurlijk ook nog met de Quattro Stagioni.
0: Ja, precies.
1: Onze vierde presentatie. Alleen moeten we heel even wachten tot die knakker Ruud Zeewolde. Dat die weer terug is van vakantie.
0: Ja, die Ruud man. Die is... Ik weet niet eens of die wel luistert, joh.
1: Nou, dat vind ik dus ook een dingetje.
0: Ja, jammer hoor.
1: En daar gaan we hem ook op aanspreken in dat Quattro Stagioni.
0: Ja, vind
1: Want
0: ik wel.
1: Want ik weet bijvoorbeeld dat Bas altijd luistert naar ons.
0: Ja, altijd.
1: Ja,

0: het is gewoon super leuk. En Mirjam dus ook. En die laat ons dus even weten dat het goed met haar gaat. Super, super.
1: Ja, nou, Mirjam, wat fijn,
0: volgende
1: Mirjam.
0: Week ben ik er alleen. Dan mag je me helemaal gek appen. Want dan vind ik het natuurlijk leuk als ik heel veel verzoekjes krijg. En nou ja, dat ik toch niet het gevoel heb dat ik een beetje alleen in de studio zit. En misschien hebben wij nog wel even contact. Ja, je weet het niet.
1: Je weet het niet. Maar ja, Mirjam, wat fijn dat jij dat het steeds een beetje beter gaat. Ik hoop dat je ook steeds wat minder pijn hebt. En lekker beter worden. En hier gaat het hartstikke goed. Wij houden jouw studio helemaal spikkers van. En ja.
0: Zeker. Het ik kan wel zeggen, het ruikt fris. Ik kan niet ruiken, dus dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat het flink schoongemaakt is vandaag.
1: Ja.
0: Emmertje, doek op de kop. Dus dat moet in ieder geval goed klinken, toch?
1: Hey, kijk eens even.
0: Ach, je bent niet alleen, zelfs volgende week. Mooi, Chuck. Dus jij bent er gewoon. Misschien ga ik je wel even bellen, Chuck.
1: Hé. Hey,
0: dan kom je gewoon live in de uitzending.
1: Ja,
0: hoe
1: precies.
0: Leuk is dat?
1: Hoe leuk is dat? En ik ga het laatste kwartier van het eerste uur alweer in, Sascha.
0: Het is niet te geloven.
1: Ik ga gewoon doen met van het album Dirt. Alice in Chains en Wood. Oh, wacht even. Dat zeg ik wel heel grappig, hè? Alice in Chains, Wood. Maar ga ik even mijn schuifje openzetten? Ja, dat was ik eventjes vergeten. Dus nogmaals, van het album Dirt, Alice in Chains en Wood.

0: Ja, een lekker nummer van Alice in Chains natuurlijk. Wood, hoorde je. En over 9 minuten en 20 seconden is het alweer zo wijd.
1: Nee joh. Hey, en ben je nog steeds sober?
0: Ja, ik ben nog steeds sober.
1: Ah, gelukkig maar.
0: Goed hè?
1: Ja, super knap. Nou ja, we zitten hier ook wel eens, of nooit? Nee, wij drinken nooit.
0: Nee joh, dat is toch altijd op de vrijdagmiddagavond?
1: Zeker.
0: Oh, hoor dat dan. Nee, die Joe
1: staat
0: jongen,
1: te trappelen.
0: Die staat gewoon te trappelen. Maar nu moet ik wel even wachten, want dan kom ik beter uit. Ja, nu kom ik beter uit. Dus we gaan lekker door met Joey Walsh. En dat is het laatste nummer van dit uur.
1: Tot zo.
0: Ja, tot zo.

0: comes a flock of wah-wahs.
1: Ja, het is een grappenmaker, die Joey Walls. Maar goed.
2: Hij test ons gewoon, joh.
1: Ja, tuurlijk. Je hoorde Life's Been Good, But Serious Folks. Zoiets. Even kijken, hoe heet het?
2: Het album.
1: Nou, But Serious Folks. Nou, dat.
3: We gaan eruit. Van de Noordwest-Veluwe.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar, werden omliggende straten afgezet. En vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor die Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
7: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
6: Welkom in de Rock Basement.
8: Twee stemmen,
9: één kelder.
8: Dit is de Rock Basement.
9: Wat is er vandaag allemaal in de show?
1: Ja joh, dat weet ik niet. Ik vind het gewoon een leuk deuntje.
2: Het is komkommertijd, hè?
1: Komkommertijd,
2: ja,
1: joh.
2: Maar twee stemmen, één kelder. Dit is de Rock Basement. Is toch geniaal?
1: Ja, precies. Ja. Is ook zo.
2: En we hadden het er net al over. Ik zou zo graag willen leren tunes maken.
1: Ja.
2: Is er helemaal iemand in deze goede gemeente die mij dat uit wil leggen? Dus luistert er nou iemand die weet hoe dat moet? Neem een keer tijd. Leg het mij even uit. Dan kunnen wij wat afwisseling in deze show brengen.
1: Nou, dat zou natuurlijk hartstikke leuk zijn.
2: Zeker weten. En ik ben dol op techniek. Gek, dus ja, ook dat. Yo, Chuck. Ja, die moet zich er ook dan gelijk weer mee.
1: Ja.
2: Maar hij hoort ook een beetje bij ons.
1: Hij
2: dus
1: hoort
2: dat mag.
1: Bij ons. Tuurlijk. Absoluut.
2: Dat mag. Nieuws uit de basement. Wat is er vandaag allemaal in de show? Nou, misschien hebben we straks nog wel even een stukje concertagenda. Het ligt helemaal aan jou.
1: Nou, dan zou ik er niet op rekenen.
2: Nee. En volgende week ook niet?
1: Volgende week ook niet. Die week erop ook niet.
2: Wat een enorme teleurstelling hier op de Veluwe.
1: Joh. Ja, nee.
2: Ach ja, het is soms.
1: Het is wat het is, hè. Dus,
2: We zijn hartstikke nuchter en sober. Dus wat denk jij? Gaan we dat draaien?
1: Ik ga het draaien voor jou.
2: Heerlijk.

0: iedereen is gek, hè?
1: Zo, hé. Dat is Chucker, hè? Ja, zeker. Ja, jongens.
2: Zo is het ook.
1: Uit 1983 hoorde je van het album Peace of Mind, Flight of Icarus. Ja,
2: En daar wist jij toch nog iets heel leuks over? Eigenlijk via onze Chuck, of was dat niet bij dit nummer?
1: Nee, dat was van Sober Too.
2: Oh, en wat zei die daarover dan?
1: Die zei dat... Er was een fan die klom op het... die klom onstage. Ging
2: nee,
1: op de zanger van Tool zitten. En die is het hele... Het was niet, waarschijnlijk niet dit nummer. Dat wist hij niet helemaal zeker. Maar die is tijdens het nummer wat die zanger aan het zingen was... is hij het hele nummer is hij op hem blijven zitten.
2: Nou,
1: ben je
2: serieus?
1: Dan een grote of ben je dan een grote? Dat je gewoon door kan zingen.
2: Nou ja, zeker. Het lijkt me beangstigend.
1: Ja, dat lijkt het mij ook eerlijk gezegd. Maar ja, dat dus. En daarna hoorde je natuurlijk Iron Maiden. En nu ga je luisteren naar Limp Bizkit en Take a Look Around.

0: Ja, je hoorde natuurlijk de Smashing Pumpkins met Bullet with Butterfly Wings. En als je de Smashing Pumpkins dit jaar nog wilt zien, dan moet je toch echt naar Amerika vliegen. Want daar en Canada trouwens, want in die kontrijen treden ze veelvuldig op.
1: Je zou het kunnen combineren met een vakantie.
0: Je zou het kunnen combineren met een vakantie, zeker, zeker. Ik ga het niet doen, maar het kan wel.
1: Hey, maar over Amerika gesproken, waar zit dat knopje van jou? Nieuws uit de basement of wat is in de show? Je hebt toch zo'n knopje daarvoor?
0: Ja, dat heb ik.
1: Zal ik eens even kijken?
0: Ja, dat leuk. Is leuk, hè?
1: Ja.
2: Wat is er vandaag allemaal in de show?
1: Nou, ik lees net, dat is waarschijnlijk al oud nieuws, maar jouw vriend die heeft een nepvlucht gemaakt.
0: Ja, nee.
1: Ja, maar echt. Hij is in het regeringsvliegtuig gedoken en met een cateringwagen waarschijnlijk afgevoerd naar een ander vliegtuig.
0: Ja, dat heb ik gelezen, ja.
1: Want he thought he was murdered.
0: Nou,
1: en hij steekt er een stokje voor.
0: Dat was een serieuze dreiging vanuit Iran.
1: Waar gaat dit allemaal
0: waar gaat
1: over
0: de wereld
1: in
0: naartoe,
1: de wereld?
0: Hè? Oh, waar gaat de wereld
1: we
0: naartoe?
1: We horen het onze moeders zeggen, of niet?
0: Ja, nee, klopt. Dat zei mijn moeder vroeger al, mijn oma. Waar gaat het naartoe met deze wereld? Nou, ik zeg, wat mijn moeder en mijn opa en oma's denk ook. Wat die vroeger altijd zeiden, hè? Vroeger was alles beter. Ja, ik hoor het mezelf nu af en toe ook zeggen. Vroeger was alles beter. Ja.
1: Nou, het is niet zo direct dat ik het zeg, maar mijn kinderen denken dat ik dat zeg. Dat zij dat zeggen, dat ik dat denk. Maar dat is helemaal niet zo. Dat vind ik zo irritant. Maar ik zeg helemaal niet dat vroeger alles beter was. Maar soms wil je wel eens iets vertellen over hoe het vroeger was. Maar dan ben je een boomer.
0: Oh, nou, nee.
1: Vreselijk. Daar heb ik helemaal niks mee.
0: Nee, ik ook niet. Maar nee hoor, ik vind toch echt wel dat het er niet beter op is geworden.
1: Zeker
0: in de wereld.
1: Niet. Zeker nee. Niet. Nee. Zeker niet.
0: Dus ik ga zo lekker nog een nummer draaien.
1: Oh joh.
0: En dan gaan we wisselen van plek, Saskia. Vind je dat een goed idee?
1: Een heel goed idee. Er verandert niks, alleen de plekken wisselen. Ja, zien de luisteraars niks van. Alleen horen ze het misschien.
0: Ja, dat zeker.
1: Ja,
0: dat zeker. Maar dat geeft toch niet?
1: Nee, wel nee joh.
0: Nee joh, hartstikke leuk. Ik ga nog een nummer spelen van Zen. En dat is uit de jaren 60 natuurlijk, hè. The Musical Hair.
1: Ja,
0: toch wel leuk. Wacht even. Chuck, heb ook nog wat te vertellen.
1: Ik moet er even om lachen, dames en heren.
0: Nou,
1: want ik
0: Chuck,
1: heb het al gelezen.
0: Dat is wel heel vroeg, hè? Vroeger, hè? Dat bedoel ik niet. Gek. Beetje de pestpokken, geen verwarming en zo. Alleen mijn paard en wagen. Natuurlijk niet. Mijn eigen jeugdman.
1: Nee, maar
0: 80, Chuck, 90.
1: Ben jij dan zo'n oude ziel, Chuck? Dat zou ik dan wel willen weten. Oh, ja, hij stuurt ook even een foto mee.
0: Dat is geen oude ziel, hoor.
1: Nee, deze hele ondeugende ziel.
0: Ja,
1: dit.
0: Precies. Ja, ondeugend.
1: Dat is hij zeker. Het is zo jammer dat hij niet even een voiceberichtje stuurt, waar wij dan weer opnieuw een tune van kunnen maken.
0: Ja.
1: Nou. Maar ja, het is wat het is.
0: Ja. Hey jongens, ik ga deze eventjes... ga ik naar beneden? Och, de beul was hij. Ja, dat geloof ik wel, ja. Zo'n type. Jongens, we gaan lekker luisteren naar Hair van Zen. Duh.

0: En zo gaan we dan direct vallen we in de show. En val ik met mijn neus in de boter. En is dit nummer in één keer klaar.
1: In de Fender.
0: Ja joh. Weet je wat ik eigenlijk wel even moet doen?
1: Nou?
0: We hebben gewisseld en ik hoorde mezelf niet. Dus je had hem al heel lief zacht gezet.
1: Mm-hmm.
0: Want wij hebben een ander gehoor, alle twee, hè?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Ja. Maar ik ben er weer helemaal, hoor.
1: Deze al iets harder gezet?
0: Ja.
1: Heel goed.
0: Heb je dat ook gehoord?
1: Ja, dat heb ik ook gehoord.
0: Oh, het begint bijna zoet te worden, hè?
1: Oei, oei, oei. Nou, het is net BBB van liefde.
0: Oh ja, nou hey, heb je daar nog wat leuks over te vertellen?
1: Nou, gisteren ik denk dat het de laatste aflevering... De laatste aflevering was met Nishatara. Want
0: ja.
1: Die daar zeg maar toch de oesten bij Lieske uit de keel probeerde te halen. Dus die dacht ik neem lekker oester. En dan gaat straks jouw oester ook wel open. En dan ga ik daar ook naar slubberen. En dat.
0: Jij kan er echt goed nadoen.
1: Ja, dan gewoon ja, zeker. Ja.
0: Helemaal love.
1: Ja, helemaal love.
0: Was
1: love.
0: I love.
1: Ja.
0: Ja, maar we
1: maar
0: kunnen,
1: ik vind het is wel leuk.
0: Zeker weten.
1: Ja,
0: het is zeker een heel leuk type.
1: Ja hoor, heel leuk stelletje.
0: Ja, ik denk dat wij daar heel veel lol zouden hebben als we daar zouden zijn op de trampoline. Denk je niet?
1: God,
0: ik
1: denk...
0: Maar ik denk
1: dat het Lieske nog even... die moest natuurlijk nu terug naar huis. Want die moest de kinderen nog gaan vertellen... A, dat ze lesbisch was.
0: Ja.
1: B, dat ze daarvoor uitkomt op tv. En dat... En C, dat de kinderen daarmee geconfronteerd zouden worden.
0: Op tv.
1: Op
0: dat
1: tv.
0: Ze, zeg maar,
1: als mama daar dan het... precies, dat.
0: Ja. Ja, dat vond ik ook wel een dingetje. Ja. Dat ik dacht, oeh, wil je dat? Maar ja, weet je, is dat dan weer aan ons, denk ik? Ach, wel.
1: Natuurlijk, we mogen toch een mening hebben.
0: Ja, vind ik zeker.
1: Iedereen
0: zeker
1: heeft toch
0: zo.
1: Een mening?
0: Ja, nou, absoluut joh. Hey, maar we kunnen er helaas, we willen er veel meer over vertellen. Maar mensen die nog kijken via tv,
1: zijn nog niet zo ver.
0: Nee, dus we kunnen niet alles zeggen. Maar ja, waar maakt het uit? Hey, ik ben achter die draaitafel geklommen. En ik weet onderhand wel hoe het werkt. We gaan het gewoon proberen. Want onze vrienden uit Frankrijk, ik had het ze net al even erover in een andere uur. Die hebben heel veel verzoekjes opgestuurd. Alleen, ze hebben daar nog steeds te kampen met een wifi-storing. Or whatever.
1: Dus ze waren onderweg, zag ik net.
0: Ja, dat klopt. Ja. En dus zij gaan dit terugluisteren. Dus hoe leuk. Ik hoop dat ze vanavond lekker aan een drankje zitten. En dat ze dan genieten van Will We Talk. Want die ga ik speciaal draaien voor jou, Eva.

0: Zo, en deze was voor jou, Eva. En ik hoop dat je er enorm van hebt genoten. Want ik moet je eerlijk zeggen dat ik ken het nummer niet. Maar ik vind het een fantastisch nummer. Dus die ga je vaker terug horen op de Veluwe. En dan kun jij zeggen, Eva, dat jij onderdeel was van deze nieuwkomer voor mij. Ja, dat is toch superleuk. Ben je er nog?
1: Oh, moet ik daarop antwoorden?
0: Nou, ik wilde je wat vragen.
1: Oh, dat mag zeker.
0: Ja, ik vroeg me af, heb jij een eclipsbril voor woensdagavond?
1: Nee!
0: Nee, ik ook niet. Ik heb overal gezocht en nu vragen ze €300 voor, bij wijze van spreken. Nou, dat ga ik dus
1: heb
0: niet
1: je echt
0: doen.
1: Gezocht?
0: Jazeker. Ja, want ik weet nog waar ik stond de vorige keer. En dat ik zo'n bril had, maar die heb ik niet bewaard, omdat ik dacht, ach, dat duurt toch nog even. En nu is het zover.
1: Ja, maar ik sta elke keer weer te kijken. Dan denk ik van, nou niet naar die eclipse, want het interesseert me echt niks. Maar er staat er weer, ja, de volgende is pas over. Nou,
0: ja,
1: weet
0: nee,
1: ik
0: maar
1: veel,
0: die is 2080. Maar 2080, maar dan ben ik er zeker niet meer.
1: Ja, maar elke keer is er wel ergens een eclipse.
0: Ja, mijn lieve schat, ik ben niet zo bereisd als jij.
1: Nee, maar dat ook niet. Maar ja, mensen doen net of het heel bijzonder. Ja, ik vind, ja, ik,
0: maar is het ook?
1: Ja, oké. Okay. Dat is voor jou.
0: Ja, ik.
1: Dat mag ook. Maar
0: je bent een stukje historie dan, hè, op dat moment, hè?
1: Nee.
0: Ja, nou, nee. Dat heb jij niet gezien. Maar wij hebben een collega in Culemborg, Kees. En die gaat met een bus mensen de eclips bekijken. Die zei, ik heb nog een brilletje voor je. Kom je even? Ik zei, ja, sorry, ja, dat gaat mij niet lukken.
1: Gaat
0: mijn kind
1: echt
0: is
1: met
0: jarig.
1: Een bus?
0: Ja.
1: Ja, dat kan natuurlijk.
0: Dat schreef
1: mensen
0: hij mij.
1: Die daar...
0: Hij zei dus, maar ik mocht niet mee in de bus. Want
1: nee,
0: ik, ja, ja,
1: jouw kind
0: bril.
1: Is jarig. Maar ja, goed. Dat is er is overal een markt voor. Maar ja, ik had er helemaal niet. Nee, ik ben helemaal niet mee bezig.
0: Nee,
1: ja,
0: wat
1: eerlijk zeggen.
0: Wat heerlijk dat wij zo...
1: Ik ga ook niet kijken.
0: Nee, dat moet je ook niet doen zonder bril. Want dat is heel slecht.
1: Ik zag wel een oproepje voorbij komen op Harderwijk net. Of iemand wist waar ze... kon halen. Intussen zei iemand ja, ANWB. En iemand anders zei ja, oude CD-disc. En daarna zei iemand weer, ja, is heel slecht, moet niet doen. Dus, nou.
0: Ja, en
1: misschien
0: ik,
1: ANWB,
0: ik
1: weet
0: zag
1: niet,
0: een,
1: het zal uitgekocht zijn.
0: Ik heb geen idee. Ik zag alleen dat je eigenlijk wel even op moet passen als je dat toch met je iPhone filmen gaat.
1: Ja.
0: Dat toch niet zo goed is als je dat te lang doet.
1: Ik denk, voor je iPhone of
0: nou
1: voor
0: ja,
1: je
0: ik
1: ogen?
0: Denk dat je appeltje dan, nee, beide. Nee, je hebt dan wel zo'n eclipsbril op, maar dat echt niet echt goed is, denk ik, om jouw camera daarop te richten.
1: Waarom niet?
0: Ja, dat heb ik verder niet kunnen kijken, want de plaat was afgelopen. En dan ga je natuurlijk weer voor de show en de tekst.
1: Oh.
0: Dus dat
1: kan. Maar stel dat je nou heel veel licht hebt, dan kun je toch ook met je iPhone gewoon erin met je camera.
0: Ja, maar ik denk misschien als jij dan toch met die bril daar dan in kijkt, dat te fel is of zo. Ik heb geen idee. Maar goed, wat kan jou het schelen? Je gaat toch niet?
1: Ik ga niet kijken. Nee, wanneer is het eigenlijk?
0: Woensdagavond.
1: Oh, woensdagavond.
0: Oudjaarsavond van mijn zoon. Hey, maar even nu we het daarover hebben.
1: Oh, kerstspecial. Hartstikke leuk.
0: Wat zeg jij?
1: Ik zie de Top of the Pops kerstspecial.
0: En waar zie je dat?
1: Ja, dat zie ik op schermpje.
0: Oh, zo ja. Ja, inderdaad. Want ik heb een live versie klaarstaan van Another Love van Tom O'Dell. En ik weet dat er eigenlijk een beetje een andere versie was gevraagd. Maar die was dan toch niet te niet rock, zeg maar.
1: Nee, dan moet je naar een ander programma.
0: Ja,
1: moet wel rock zijn.
0: Ja, dan moet je 's morgens om 7 uur even goed luisteren naar Bas. Maar ja, dan zijn jullie natuurlijk druk aan het werk. Maar even serieus deze.
1: Is dat een excuus? Nee. Als je nu kan luisteren, kun je 's ochtends ook luisteren.
0: Ja, maar goed, als je de douche aan het schoonmaken bent,
1: je
0: hebt de
1: kraan
0: aan staan. Nee, maar dat hoor je niet.
1: Nou, dat is wat harder.
0: Ja, dat is een dingetje, hoor.
1: Ja. Ik neem het even op voor Bas.
0: Je hoort het deze. Dan neem ik het weer op voor jou. Want deze plaats is voor jou. Speciaal. Eigenlijk aangevraagd door je lieve man. En die ga ik met heel veel liefde voor jullie draaien, voor jou draaien. Want jij bent echt mijn vriendinnetje. Komt-ie.

0: Grote applaus voor Tom Erdel en terecht.
1: Very Christmas, everyone.
0: Want dat is natuurlijk een fantastisch nummer. En speciaal gedraaid voor jou, Desiree. Lekker de live versie, hè?
2: Ja, want wij vroegen ons wel af, wie is dan Nyana de Love?
0: Ja, we hebben een vermoeden. Ja. Maar we weten het niet zeker.
2: Dus kom met het antwoord. Laat ons niet langer spannen.
0: Nee, laat het even voor ons weten. Ja. Maar ja, nou ja, we horen het vanzelf
2: ja,
0: wel.
2: Ja, we horen het wel.
0: Maar er schijnen daar dus er nog een ander leuke gast te zijn op het domein.
2: Oh.
0: En dat is Werner. Ik hoop niet dat je het erg vindt, maar ik spreek je graag in je eigen taal aan. Dat
2: natuurlijk,
0: je wel begrijpt wat ik bedoel.
2: Ja, natuurlijk.
0: En Werner, we hebben een aanvraag gekregen van So Long, van Going Deal voor nog wat album. Ik kende het eigenlijk helemaal niet, maar ik heb het speciaal voor u in de lijst gezet. In de hoop dat u ervan genieten gaat. Voor u.

0: Hey Sas, wat voor plaat komt er uit je houten kist vandaag?
1: Ik was het bijna vergeten, maar Leonard is er ook nog.
2: Ja, die was. Ze hebben chocomel in het apparaat. En ik heb de hele tijd, ze heb ik hem in het hoekje gezien, zat heel de chocomel te drinken.
1: Oh, dat meen je niet?
2: Ja, serieus. Ik denk,
1: ik had het schoongemaakt. Want ja. Dat doen we dus even voor Mirjam al weken. Met heel veel liefde overigens hoor, Mirjam. En ik zag in dat kannetje inderdaad chocomel staan. Ja. En ik dacht, Marion, ik weet zeker dat jij dat niet drinkt.
2: Nee. Ja, kan. Weet je, het is, en dan zie je hem niet. Want hij nam al, ik had dat ook wel gezien dan. Hij nam, dat was zijn vierde beek al. Ja, dus die Leonard.
1: Wat een boefie.
2: Je moet even je mond afvegen, Leonard.
1: Leonard is dus van dit.
0: Hey Sas, wat voor plaat komt er uit je houten kist vandaag?
1: En daar hebben wij natuurlijk zondagavond uitgebreid over gehad tijdens een wijntje. Jij zei, beer er al uit. Ik zeg, nou, één ding ben ik uit. En dat is dat is wel leuk. Henk heeft een fietskarretje geschuurd en opnieuw gelakt.
2: Oh ja, ik zag hem al glimmen.
1: Dat komt omdat door dit hete weer, dat hout... Ja, weet je, bepaald hout wordt dan toch een soort grijs of zo. Dat is niet anders. Dus dat heeft hij even voor mij gedaan. Daarover gesproken, over die zon trouwens. Ik heb dat nog even opgezocht, even tussendoor. Maar het licht van de zon, die wordt via de lens van je iPhone, als je die eclipse staat te filmen, geconcentreerd op een heel klein oppervlak op de camerasensor. Dus richt je iPhone voor langere tijd zonder bescherming op de zon, dan kunnen de fotodiodes op die sensor overheerd raken en beschadigd worden. En het gevolg dan... Zwarte vlekken, verkleuringen of dode pixels in foto's en video's.
2: Oei, goed dat jij het even hebt opgezocht, Saskia.
1: Ja, dat wil je niet. Nee. Dus even dat tussendoor. Maar goed, door die zon is mijn...
2: Precies. En misschien wel door deze tip van jou, deze info, hebben we wel een heel veel iPhone'tjes bespaard. Of Samsung telefoontjes bespaard op zwarte pixels.
1: Ja, ik kan maar één ding zeggen. Bedankt me later.
2: Ja, precies.
1: Ja. Toch? Maar goed, even terug naar mijn fietskarretje. Dat was nog goed te doen vandaag. Overigens, nog een zijstapje. Mijn zoon is op vakantie geweest en die heeft mijn man een LP gegeven. Als aanvulling voor mijn dossier, archief. Het was alleen eentje van de Cats, helaas. Maar goed, en door. Ik heb gekozen voor de Stray Cats.
2: Ja.
1: Ik dacht, wat is dat lang geleden dat ik die gasten heb gehoord. En die hebben zo'n heel leuk album. En ik heb van
2: Trackers... Streden ze nog op?
1: Stray Cats. Dan gaan wij zo eens eventjes uitzoeken. En dan gaan we je dat zo vertellen. Misschien kunnen we dat nog net eventjes doen voordat we het derde uur alweer ingaan, Marion. We gaan eerst even lekker luisteren naar de Stray Cats met Runaway Boys.

0: Lekker, hè? Ongelooflijk. Ja. Hey, en ja, meteen van jou geleerd hoe je nou heel snel kan weten over al die optredens.
1: Ja,
0: en
1: ja,
0: dat
1: nee.
0: is superleuk.
1: Ik deel dat graag natuurlijk.
0: Ach man, die USFA. Ja, wij wel, hè? Wij doen er wel onder
1: dingen. Maar in te loggen, waar is dat, joh?
0: Ja, USFA, hè?
1: Toch USFA, ja. In te loggen.
0: En dat is 11 augustus, 12 augustus, 14 augustus, Westbury, 15 augustus, ja. Atlantic City. Dus ja, weet je, ik bedoel, pak het vliegtuig, want er zijn vliegtuigen beschikbaar. Trump laat er namelijk een paar liggen. Dus ja, je kunt er altijd komen. Maar het zal best een duit kosten, Marion.
1: Vast wel, ja. Ja, nou, tegenwoordig, ja, de olieprijzen schieten weer omhoog. Dus dat zal ook wel dan... alhoewel, het is... Ik heb geen idee, ja. Nee. Ik heb al een tijdje niet meer gekeken trouwens naar vliegtickets.
0: Nee.
1: Ik ga tegenwoordig gewoon met de elektrische auto op vakantie.
0: Ja. Jij vliegt liever niet, hè?
1: Nee, niet zo heel ver. Ik vind het niet zo heel fijn om heel lang in het vliegtuig te zitten. Jij dan?
0: Ja, zo.
1: Ja, binnenkort vlieg jij natuurlijk weer naar Frankrijk.
0: Ja, uurtje vliegen, anderhalf uur vliegen.
1: Ah, dat is goed te doen.
0: Ja, zeker goed te doen. Ah, verder ben ik niet zoveel weg geweest dit jaar, dus het komt wel een keer.
1: Ja, dat kan ook wel een keer.
0: Ja, toch? Hey, ik ga zo nog even lekker een paar muziekjes draaien.
1: Oh, is dat weer zo
0: Het is almost time, baby.
1: Nee, toch?
0: Ja, het gaat vreselijk hard. Maar we zijn straks terug met van allerlei leuks nog in dat laatste uur. Dus blijf even lekker hangen bij ons. Ik ga lekker Duran Duran opzetten met A View to a Kill. En we hebben nog heel veel dingen te melden. Dus blijf hangen, dan hoor je dat vanzelf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat 1 file op de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en Kampen-Noord. Je hebt daar 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
5: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
4: Welkom in de Rock Basement.
6: Ja, heel hartelijk welkom in het derde uur van de Rock Basement, waar je niet 1, maar 2 stemmen hoort. En daar willen wij het volgende even graag over zeggen.
7: 2 stemmen.
8: 1 kelder.
7: Dit is de Rock Basement.
6: Ja, en zo is het en niet anders. Precies. Dit doen wij met z'n tweeën. Ja. En hoeveel duo's, vrouwelijke duo's, zijn er eigenlijk? Nou, weet jij dat?
9: Nee, weet ik eigenlijk niet. Ik weet het niet. Ik denk niet heel veel, maar...
6: Nee, ik zou het ook eigenlijk gewoon echt niet weten, joh.
9: Ik ook niet.
6: Nee, hey, ik zit ondertussen heel eventjes te zoeken, want er is natuurlijk van alles aangevraagd. En ik heb nog 1 verzoekje staan. Er komen er nog meer, want ik weet dat Chuck zo meteen ook nog iets gaat sturen. En die gaat dus echt, die gaat even een voiceberichtje doen, zodat de luisteraars weer even weten
9: hoe zijn stem klinkt. Oh, dat is leuk.
6: Ja, dat is leuk. Maar ik ga eerst eventjes eigenlijk meteen door naar Honesty van Billy Joel. Want die ga ik draaien voor Els.

0: dan ook zo'n nummer waarvan je dan hoopt dat hij eigenlijk helemaal nooit eindigt. Maar helaas, het is zo. En ik kan me voorstellen, als je daar dan heerlijk in de zon zit in Frankrijk, samen met Johan en Desiree, die het heerlijke leven wat ze leiden met jou willen delen, omdat ze je dat gewoon gunnen. Hoe heerlijk dat dan moet zijn om even deze emotionele song te horen. Dus Els, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Met heel veel liefde voor jou gedraaid. Maar Marion, de studio loopt weer vol. De inbox ook. En wie denk je wie er terug is? Lars.
1: Nou, wat leuk, leuk Lars dat je er weer bij bent.
0: Ja, heerlijk.
1: Dat je weer een momentje hebt gevonden.
0: Ja, om even ons te luisteren. Dus dat zijn altijd de beste momenten
1: ja,
0: van de week.
1: Ja, maar weet Lars wel dat hij ook kan terugluisteren?
0: Nou, dat mag ik toch hopen. Dat hoop ik dat hij me dat ook even laat weten. En wat hij vooral laat weten aan ons, dat hij een nummer heeft gevonden wat hem deed denken aan ons intro van het programma. En de Sore Loser Stripper. En ja, ik kende het eigenlijk niet. Dus ik dacht, ja, weet je, wat maakt het ook uit? Ik ga hem gewoon aanzetten.

0: I heard a good thing van de Fine Young Cannibals. Lekker nummer
1: vond
0: jij
1: het? Ik vond het lekker.
0: Even een beetje op meedijnen of zo.
1: Ja, het is een beetje, het is wel bekend. Het was wel een klein hitje, maar niet zo heel bekend natuurlijk als die andere.
0: Nee, klopt. Maar toch is het gehoord.
1: Maar dit is wel echt een heel lekker nummer. Misschien wel juist omdat je het niet zo vaak hoort. Ja, precies. Denk ik. Hè? Goed, een goede keuze, hè, van jou.
0: Ja, je zei het zondag al. Ja. Superleuk. Ja. Hey, ja, je wil het niet
1: super,
0: geloven.
1: Superleuk. Superleuk. Ik vind het echt superleuk.
0: Ja, Nishitara. Ja, het zou toch zo leuk zijn als zij ons een berichtje zou sturen.
1: Nou, zou zeker. Ja.
0: Zeker. En weet je wie ons ook een berichtje heeft gestuurd?
1: Nou?
0: Onze Chuck. Luister maar.
1: Hey.
0: Oh, wacht even.
1: Andere schijf, jongen.
0: Even kijken of we hem kunnen horen. Ja, heb je.
2: Nou, Saskia en Marion, de Rockchicks.
0: Ja.
2: Zoals beloofd, hier is Chuck.
0: Hey,
2: wou even het volgende inspreken. Ik wou graag een nummer aanvragen van Ted Nugent.
0: Zo,
1: Ted.
2: Just what the doctor ordered.
0: Dat zijn wij.
2: Het is een geweldig nummer. En ja, ze hebben hem al hier voor gek verklaard. Maar ik zeg, het enige wat de dokter me voorschrijft, is muziek. Groeten, Chuck.
0: Oh, hey. Dat is superleuk, Chuck. Maar
1: goeie
0: niet,
1: dokter heb jij, Chuck.
0: Ja, maar dat is niet het enige wat de dokter heeft voorgeschreven, heb ik begrepen. De dokter heeft ook gezegd, Chuck, wat je ook altijd gewoon moet doen, is luisteren naar de Rock Placement.
1: Hey, ja, precies.
0: Naar Marion en Saskia.

0: Nou, ze kunnen mij meer vertellen, Chuck, maar...
1: Iedereen is gek, hè?
0: Ik vind het een fantastisch mooi nummer. Echt, ik kende het niet. Ik vond het echt mooi. En Chuck die denkt altijd dat ik onder de tafel kruip.
2: Nee, dit was een goed nummer.
0: Dat is echt een goed nummer, inderdaad.
2: En Chuck heeft gewoon een monstertip voor de mensen die niet zo'n eclipse zonnebrilletje hebben kunnen scoren. Ja, jij hebt de foto gezien, hè?
0: Ja, ik heb de foto gezien.
2: Maar jij zei, hey, wat een goede tip.
0: Zeker, Henk had ook al tegen mij gezegd. Ja. Zet mijn laskap op.
2: Precies.
0: Je kunt gewoon een laskap opzetten. Hè? Dan ga je gewoon even aan een of ander lastechniekbedrijf in de buurt zeggen, joh, mag ik je laskap even lenen?
2: Ja.
0: Dat zijn vaak kostbare dingen, maar je weet het niet.
2: Ja,
0: gewoon een lasbril kan, ja, denk ik niet. Maar een laskap is inderdaad goed beschermend.
2: Precies.
0: Maar
2: je moet er wel een hebben, natuurlijk.
0: Geen iPhone.
2: Nee.
0: Niet te lang.
2: Nee, niet te lang. Dat ook niet. Dat doet me gewoon niet. Ja, maar moeite mee, joh.
0: Weet je, kun je het gewoon terugzoeken. En ik weet zeker dat er gekkies zijn die dat achter elkaar doorposten.
2: En dan heb je, dan heb je gewoon wel de beelden, maar geen kapotte telefoon.
0: Nee, dus ga je gewoon even naar Instagram. Nee. En als je dat dan toch doet, ga dan even naar de Rockbasement Veluwe FM. Dat zijn wij.
2: Ja.
0: Ons Marion en ik.
2: Even lid worden.
0: Gewoon even lid worden. Even klikken.
2: Je hoeft geen lid te worden. Het kost niks. Maar volg ons gewoon.
0: Nee, kost niks. Ook niet als je klikt. Helemaal niks. Dat is echt, daar zijn wij echt uniek in. Het enige wat wel zo is, is dat je moet wel tegen veel info kunnen. Want we posten enorm veel.
2: Soms is het niet bij te houden.
0: Ach, ik word er soms ook zelf gek van. Maar goed, weet je. Kijk maar even of je dat doet. Wij vinden dat in ieder geval... echt leuk als je dat doet.
2: Ja.
0: En ik ga nu voor je draaien. Somebody van Bryan Adams.

0: Ja, dat is natuurlijk altijd iets wat je altijd moet doen, hè? Let love rule.
1: Dat is toch jouw
2: dat is mijn motto,
1: jouw
2: man.
1: Vuistregel?
0: Ja, zeker. Ja. Dus mocht je
1: nou... Je bent babsteek, of niet? Ja. Ik heb het gewoon in de smies.
0: Ja, ja, ja. Nee, maar het gaat er gewoon om. Heb je ruzie met de buurman? Irriteer je aan de muziek? Weet ik voor wat? Ga er even over praten en let love rule. Dat is wel een beetje mijn vuistregel, ja. Inderdaad.
1: Ja.
0: Het heeft eigenlijk niks te maken met trouwambtenaar
1: zijn. Nee, joh, nee, gewoon.
0: Maar het is leven toch wel
1: leuk en laten
0: zeggen.
1: Leven.
0: Zeker.
1: Oh, wat een mooie weer.
0: Prachtig, hè? Hey, we gaan even door naar het volgende. Ik heb even iets bedacht. Want ik dacht, ja, het is hartstikke leuk natuurlijk dat ik voor die hele Maison Les Fleurs, mm-hmm. dat iedereen zijn eigen nummer krijgt. Maar wie vergeet ik nou weer? Het beste paard van stal, ons Johan. En die zei eigenlijk tegen mij, ik hoef jou niet te vertellen wat ik graag wil horen. Want dat weten we natuurlijk wel. Hè?
1: Tuurlijk.
0: Dat weten we inderdaad. Maar ik dacht, ja, ik kan natuurlijk ook eens een keertje iets anders kiezen. Gewoon waarvan ik denk, god, dat is ook een lekker nummer. En die draai ik dan speciaal voor Johan. En dat is Twisted Sister met I Wanna Rock.

0: lekkere rock on your radio. En dat is dan niets met één stem, maar...
1: twee stemmen,
2: één kelder.
1: Dit is de Rock Basement.
0: Ja, Marion, dit is de Rock Basement. En het goede nieuws is dat jij lekker ingeschakeld bent op Veluwe FM bij de Rock Chicks op dinsdagmiddag, waar je ons iedere dinsdag kunt horen van 1 tot 4. Heel soms is het niet live, maar dat is echt zelden, want vaak zijn wij gewoon live te horen
3: wel, ja.
0: In jouw oren.
3: Ja, ja, zeker.
0: Maar Marion, dat was het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat het toch alweer bijna 4:50
3: vier
0: is.
3: Nee, daar ben ik 20 minuten.
0: Worden wij de uiter uitgeslingerd.
3: Ja. Door Carmen zeker weer.
0: Door Carmen, 1.3. Want ze heeft zijn upgrade gehad.
3: Ach.
0: Jazeker. Maar niet getreurd. We gaan gauw lekker verder. Want ik heb ontzettend veel zin in een nummer van de scene. Om met jullie te delen. Het nummer blauw natuurlijk. Hè? En ja. Die ga je horen. Zet hem lekker hard. Ik knal er even lekker blauw uit.

0: ik dacht, ik laat hem toch nog eens even horen. Want dat is jouw eerste tune,
1: ach,
0: Marion.
1: Zeker. Dat is een lang geleden, man.
0: Ja, maar echt. Maar die zijn we niet vergeten. Die blijft in onze database. Ja. Uiteraard blijft hij in onze database. Hey, ik had een vraag van een luisteraar voor jou. Was dat de kat, wordt er gevraagd.
1: Was dat de kat? Welke kat bedoelt hij? Welke toon bedoelt hij?
0: Ik denk dat hij... Ja, die.
1: Die?
0: Ja, dat denk ik, ja. Nee, dat was de hond, Chuck.
1: We hebben
0: een radio...
1: Was die hondje? Het was die hondje.
0: Het was die hondje.
1: Het was die hondje.
0: Zo vriesend een hondje.
1: Die hondje van de frappoosje.
0: Van de slager.
1: Van de slager.
0: Van de slager.
1: Hondje van de slager.
0: Ja, ja.
1: Hey, het hondje van die slager.
0: Marion, we kunnen zo lang kletsen, maar de lekkere muziek is altijd ook leuk.
1: Oh, dus, zeker. Ik geloof jou,
0: dat is die wie die gaan nu doen.

0: Ja, Love in an Elevator hoorde je. Heerlijk nummer. Maar over een lift gesproken, onze Marion. Van wie krijg jij een lift vandaag? Of ben jij ook op de fiets?
1: Ik zou eigenlijk op de fiets... Ik zat al op de fiets, sterker nog. En toen kwam ik bijna bij het einde van de straat achter dat ik mijn bril was vergeten. Oei. Toen ben ik weer teruggefietst. En toen zag ik dus dat ik nog maar 5 minuten had. Dus dat ik al eigenlijk aan de late kant vertrokken was.
0: Ah, ja.
1: En toen heb ik gauw de auto gepakt.
0: Ah, zo. Oh, dus ja. Je wordt niet opgehaald?
1: Nee.
0: Oké. Hey, maar dan toch even wat anders. We hebben nog maar 7 minuten show. En dat is echt super, super vervelend. Ja. En super jammer. Ja. Maar je kunt ons overal volgen. Je kunt naar veluwe.fm.nl gaan. En dan kun je natuurlijk alles over ons vinden. Fotootje van ons erbij.
1: Ja, man.
0: Je kunt ons 2 weken lang terugluisteren. Veluwe FM, hè, kun je ook natuurlijk vinden op Instagram. Maar onze eigen site natuurlijk ook. The Rock Basement Veluwe FM. Daar vind je ons. Je kunt ons altijd appen, alleen dan wel tijdens de show. Anders kunnen wij niet live antwoorden. En ik heb eigenlijk nog tijd voor 2 korte nummers. En ik wilde eigenlijk, omdat jij de volgende week niet bent, even de Romanticus nog graag voor jou draaien, Marion.
1: Oh, leuk. Dat vind ik leuk. En ik vind het een lekker nummer, dus
0: wacht,
1: kom maar door.

0: talking in your sleep. Je zult het maar doen.
1: Ja.
0: Je zult alle geheimen maar blootgeven.
1: Ja, ja, dat, Marion, ja dat zou wel... Ik heb geen idee. Ik praat niet in mijn slaap. Jij wel?
0: Ik denk het ook niet. Nee, maar zeker weten doe ik dat niet. Maar ik heb toch niks te verbergen. Dus,
1: ook dat niet? Nee, ik ook niet.
0: Het zou maar niks verbazen als ik praat in mijn slaap. Ik denk dat geen één iemand die mij kent zich zou verbazen dat ik ook nog praat in mijn slaap.
1: Oh, nee.
0: Ja, weet je, we hebben nog maar een paar minuten over om lekker af te sluiten met Living 4 van Kensington. Maar ja, weet je, aan de ene kant is dat jammer. En kun je zeggen, goh, kunnen jullie dat niet beter timen? Nee, want dan moeten jullie al die gezellige... kletspraatjes van ons missen. Dat wil ik toch ook niet?
1: Nee, dat wil je niet. Nee, zeker niet. Zeker niet.
0: Ik ga iedereen bedanken voor het luisteren. Ik zie you on the rocks. En Marion, het laatste woord is voor jou, want voorlopig ben je er even niet.
1: Ja, bedankt voor het luisteren allemaal weer. En nou, al jullie verzoekjes en aanvraagjes. En ik ga jullie missen. Tot over 2 weken.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met Isa. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/Isa.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot. Maar Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. En nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is er weinig aan de hand op de weg. Een korte file op de A27 van Utrecht naar Almere, tussen Hilversum en Eemnes zo'n 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de A325 Nijmegen richting Knoop het Velperbroek. Daar staat tussen Elde en Huissen een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is het nieuws uit de regio.
8: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Een grote brand aan de binnenhavenweg in Lelystad heeft dinsdag voor een omvangrijke zwarte rookpluim gezorgd die zichtbaar is vanaf grote delen van de Veluwe. De brand woedt op een terrein waar pellets zijn opgeslagen. Door het brandende materiaal komt veel rook vrij. De brandweer is uitgerukt om het vuur te bestrijden en verdere uitbreiding te voorkomen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brand woedt bij een vestiging van pellethandelaar Foresco. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Een opvallend luchtschip heeft zondag voor veel bekijks gezorgd boven de Veluwe. Een ongeveer 75 meter lange Zeppelin vloog op circa 300 meter hoogte over verschillende plekken in de regio. Het luchtschip was vanuit de Duitse Essen richting ons land gevlogen en werd op verschillende plekken in Gelderland gezien. De Zeppelin wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de luchtkwaliteit en klimaat. Onderzoekers van Wageningen University and Research werken daarbij samen met Duitse onderzoekspartners. Het luchtschip is uitgerust met meetapparatuur waarmee onder meer de concentraties van CO2 en fijnstof in de lucht kunnen worden onderzocht. En tot slot, in het centrum van Zeewolde wordt zaterdag 5 september de 36e editie van Zeewolde bij de Pinken gehouden. Op het Horsterplein staan de hele dag veekeuringen van kalveren, pinken en koeien centraal. Het evenement begint in de ochtend met het aanvoeren van het vee. Bezoekers kunnen gedurende de dag de diverse keuringen volgen. Daarnaast is er een braderie en vindt dit festival met dweilorkesten plaats. Het gemeentehuis van Zeewolde opent tijdens Zeewolde bij de Pinken eveneens de deuren voor bezoekers. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
9: Dit

Je hebt een nare droom gehad. Rustig maar, rust nog wat.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst Speciale Interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar staat een vrachtwagen met pech ter hoogte van Hoevelaken. Vertraging is 20 minuten, de rechte rijstrook is dicht. A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Eemnes 6 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. En tenslotte de A325 Nijmegen richting Knopend Velpenbroek tussen Elden en Huissen een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: is words in heavy doses.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen 7 kilometer file met een kwartier vertraging. A28 Utrecht Amersfoort. Bij Soesterberg is een ongeluk gebeurd. Hier is de linker rijstrook dicht. Vertraging een kwartier. En tenslotte valt op de N50 Zwolle richting Emmeloord. Bij Kampen Zuid 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De maan schuift woensdagavond gedeeltelijk voor de zon. Daardoor is vanaf de Veluwe een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Het astronomische verschijnsel is bijzonder, maar rechtstreeks naar de zon kijken kan ernstige oogschade veroorzaken. Tijdens een zonsverduistering beweegt de maan tussen de aarde en de zon. In ons land wordt de zon niet volledig afgedekt. Daardoor zal het verschijnsel vooral zichtbaar zijn als een lichte afname van de helderheid. Een volledige zonsverduistering die

0: Gereedschap Nijkerk.
1: En tot slot, Bosbad Putten heeft deze week de 200.000ste bezoeker van het jaar ontvangen. De 70-jarige Els Dijkstra uit Putten werd bij binnenkomst bij het pand aan de Zuiderveldweg verrast. Ze bezoekt het zwembad al enkele jaren 2 keer per week om banen te zwemmen en komt daarvoor vanuit Putten op de fiets. Bij de mijlpaal kreeg ze een 25-banenkaart. De 200.000ste bezoeker werd dit jaar ruim 2 weken eerder bereikt dan verleden jaar. De groei wordt mede toegeschreven aan de vernieuwingen die het zwembad verleden jaar uitvoerde. Door het hoge bezoekersaantal en de sterke zomerperiode houdt het Bosbad rekening met een mogelijk recordjaar.
2: En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Suljok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen nog in het midden van het land. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg 6 kilometer file met 5 minuten vertraging. Werkzaamheden op de A1 zorgen voor oponthoud op de A27 van Utrecht naar Almere. Tussen Bilthoven en Eemnes doe je een kwartier langer over. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Bij Hoenderlo is de spitsstrook dicht door problemen met de camera. Er staat daar 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou één van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Baboe onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcuk. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking, minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen.
1: En als
0: het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor jou zorgen.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Bosbad Putten heeft deze week de 200.000ste bezoeker van het jaar ontvangen. De 70-jarige Els Dijkstra uit Putten werd bij binnenkomst bij het pand aan de Zuiderveldweg verrast. Ze bezoekt het zwembad al enkele jaren 2 keer per week om banen te zwemmen en komt daarvoor vanuit Putten op de fiets. Bij de mijlpaal kreeg ze een 25-banenkaart. De 200.000ste bezoeker werd dit jaar ruim 2 weken eerder bereikt dan verleden jaar. De groei wordt mede toegeschreven aan de vernieuwingen die het zwembad verleden jaar uitvoerde. Door het hoge bezoekersaantal en de sterke zomerperiode houdt het bosbad rekening met een mogelijk recordjaar. Het afvalbrengstation van de gemeente Putten heeft vrijdag aangepaste openingstijden vanwege de verwachte hitte. Inwoners kunnen die dag terecht van 11 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags. Met de aangepaste tijden wil de gemeente werkzaamheden tijdens de warmste uren beperken. Inwoners van Putten kunnen bij het afvalbrengstation aan de Hoge Engwest 5 onder meer grof huishoudelijk afval, tuinafval, elektrische apparaten, chemisch afval en ander bijzonder afval aanbieden. Ook is er een inzamelpunt voor gereedschap voor Stichting Gered Gereedschap Nijkerk. En tot slot, in het centrum van Zeewolde wordt zaterdag 5 september de 36e editie van Zeewolde bij de Pinken gehouden. Op het Horsterplein staan de hele dag veekeuringen van kalveren, pinken en koeien centraal. Het evenement begint in de ochtend met het aanvoeren van het vee. Bezoekers kunnen gedurende de dag de diverse keuringen volgen. Daarnaast is er een braderie en vindt dit festival met dweilorkesten plaats. Het gemeentehuis van Zeewolde opent tijdens Zeewolde bij de Pinken eveneens de deuren voor bezoekers. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.
2: See, I want you to feel it too.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Baboe zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roeland Muller.
2: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Baboe, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
1: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90/100ste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machteld Meijer.

bepaald thema. We zijn al een tijdje bezig met een terugkomend thema, namelijk liedjes waarvan de naam van de uitvoerende artiest begint met dezelfde letter. Het betreft de voornaam of de groepsnaam. De vorige keer deden we de J. We vertelden er toen bij dat er heel veel artiesten zijn met een J. Dus doen we gelijk maar een deel 2. We begonnen met Joni James. Vorige week voer ze op een slowboat naar China. Nu vertelde ze in Your Cheat and Heart over haar vriendje die nogal spijt zou gaan krijgen van zijn ontrouw. Haar versie was de meest succesvolle van de 3 die in de Amerikaanse hitparade stonden in 1953, met een mooie 2e plaats. Ze werd begeleid door een orkest onder leiding van Lou Douglas. Het nummer werd geschreven door Hank Williams. Van Angela Jones laten we de versie horen van de componist zelf, John D. Loudermilk. Het werd vooral bekend in de uitvoeringen van Johnny Ferguson en Michael Cox.

Bij de Duitstalige zangers met een naam met een J kwam ik toevallig weer uit bij Jimmy Makulis. Zijn versie van Gitarren klingen leise durch die Nacht uit 1959 was de enige die de hitlijst in Duitsland bereikte. Het was tevens zijn grootste succes met een vierde plaats. Dit gaat net niet op voor de Britse zangeres Joan Regan. Zij had één grotere hit dan die we zo laten horen, namelijk If I Give My Heart to You. En ze kwam ermee op de vijfde plaats in het Verenigd Koninkrijk in 1954. We hebben het over Someone Else's Roses.

Joe Dowell is ondanks zijn niet erg grote bekendheid in Nederland toch vrij regelmatig te gast in Machtels Plus op Veluwe FM. Hij nam in 1962 een cover-up van Lili Marleen, deels in het Engels, deels in het Duits. Johnny Cash behoeft geen verdere introductie. Hij had meer dan 100 nummers in de Amerikaanse country-hitlijst. De 12e daarvan, en qua aantal weken op de nummer 1 positie de grootste hit, was Ballad of a Teenage Queen. Hij schreef het zelf en wordt begeleid door de Tennessee Two.

De Dave Clark Five hadden een hit met Over and Over in 1965. Dat overigens al in 1958 door de schrijver ervan, Bobby Day, op de plaat werd gezet. Het liedje werd hier opgepikt en van een Nederlandse tekst voorzien door John van Olten. Janneke Peper nam het op, begeleid door het orkest van de onlangs overleden Harry van Hoof. Janneke Peper behoorde bij de zogenaamde beatmeisjes, Nederlandse zangeresjes die populair waren midden jaren 60. Jerry Keller werd in één klap bekend door Here Comes Summer. Hij schreef ook nog een paar andere liedjes, maar had er zelf geen succes mee. Eén daarvan was My Year of Love uit 1961.

Dat Hello Mary Lou was geschreven door Jean Pitney was me even ontschoten. Deze Duitse versie, die een tweede plaats behaalde bij onze oosterburen, werd gezongen door het Deense banjo-duo Jan en Kjeld. June Valley is helemaal verliefd op haar nieuwe vriendje in He is the Answer to a Maiden's Prayer. Valley werd geboren in de Bronx en had een Italiaanse vader en een Oostenrijkse moeder. Begin jaren 50 deed ze geregeld mee aan bekende tv-shows. Onder andere was ze gastvrouw van The Andy Williams June Valley Show. De verhoring van haar gebed bereikte een 71ste plaats in de Billboard.

De schrijvers van dit liedje waren Carole King en Jerry Goffin. Het werd gezongen door James Darren. Volgens de tekst van Her Royal Majesty was de zanger eigenlijk wel blij om van zijn ex-vriendinnetje af te zijn. Het was de op één na grootste hit van Darren in de VS en haalde een prachtige 6e plaats. De tweede Franstalige artiest met een J van vandaag is de Belg Jacques Brel, met een van zijn bekendste nummers Le Moribond. Hij wordt begeleid door het orkest van François Rauberg.

Maria uit The Sound of Music zong My Favorite Things. Maria was natuurlijk Julie Andrews. De Londense Jerry Lorden heeft zich veel meer gericht op het schrijven van liedjes dan op het zingen ervan. In het begin van zijn carrière zette hij ze nog wel zelf op de plaat. Onder andere in 1959 I'll Stay Single, dat een Britse top 50 hit werd.

Herzen haben keine Fenster, dat bekend werd door Elfie Graaf, werd vertaald door Nico Hiltrop en op de plaat gezet door Jeannette van Zutphen als Wie weet waar ik hem kan vinden. Bobby Goldsboro schreef With Pen in Hand en was de eerste artiest die het uitbracht. Dat was in 1968 op het album Honey. De countryzanger Johnny Darrell was echter de eerste die het opnam en op single uitbracht.

De nieuwste plaat van vandaag was The Other Side of the Sun van Janice Ian uit 1979. Ze schreef het samen met Albert Hammond. Hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, waarin de namen van alle artiesten met een J begonnen. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machtelt en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machtelt@veluwefm.nl. We gaan eruit met Eres Tu, de koor en orkest van Juan Carlos Carlerón. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
2: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
1: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
3: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer. Ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
1: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Hartelijk welkom bij Machtels Plus, met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machtelt Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag hebben we weer een keuze gemaakt uit de vele liedjes die een titel hebben die uit maar één woord bestaat. Daar zitten ook een aantal uit klanken samengestelde titels bij. We komen ze vanzelf tegen. We laten aardig wat nummers uit de jaren 50 horen. 7 maar liefst. We begonnen met een opname uit 1959, Perfidia, door Nat King Cole, in zijn beste Spaans. Van oorsprong is het een instrumentaal nummer uit 1939. De meest bekende versie is wellicht die van The Ventures. Een jaartje ouder is Giorgio van Lusiasia. Het was de 3e keer in successie dat ze meedeed aan het Eurovisie Songfestival. Ze werd dit keer 2e.

We doken nog wat dieper de jaren 50 in met The Ames Brothers. Die werden begeleid door Les Brown en his Band of Renown. Ze speelden Undecided, ook al een van oorsprong instrumentaal nummer uit de eindjaren 30. Hun versie haalde in 1951 de tweede plaats in de Amerikaanse hitlijst. Het nummer heette per ongeluk Undecided, want toen de muziekuitgever die het origineel uitbracht vroeg hoe het nummer heette, was het antwoord nog niet besloten, oftewel Undecided. De tekstschrijvers van de vocale versies hebben toen maar een tekst gemaakt rondom die titel. Het jaar ervoor deed Perry Como het samen met de Fontaine Sisters nog een tikje beter dan de Ames Brothers. Zij haalden namelijk een eerste plaats met Hoop-Dee-Doo.

Na Hoop-Dee-Doo was dit Chug-a-Luck. Het was de tweede pophit voor Roger Miller die de top 10 haalde in de USA. De eerste was Dang Me. Hij schreef het zelf. We kennen Janine Dekkers vooral onder haar artiestennaam Sir Sourire. Maar ze gebruikte meerdere namen. In Engelstalige landen The Singing Nun bijvoorbeeld en in Nederland Zuster Glimlach. En Dominique heet nu op het label Dominique.

Wendy Williams' uitvoering van Butterfly werd bekender dan dit 1 maand oudere origineel van de uit Philadelphia afkomstige Charlie Gracie uit 1957. Maar ook hij had er aardig wat succes mee. Gracie had nog 1 andere hit, Fabulous. Voor mij is Silhouettes vooral een liedje van Herman's Hermits, maar het kwam 8 jaar eerder al uit in een versie van The Rays, een doo-wop kwartet uit New York. De Franse versie van Claude François is ongetwijfeld toch op de plaat gezet naar aanleiding van het hitsucces van Herman's Hermits in 1965. François wordt begeleid door Christian Chevalier et son orchestre.

Een van de weinige Beatles-songs die werden geschreven door George Harrison is Something. Het was ook een grote hit voor Dame Shirley Bassey in 1970. Het kwam net als de Beatles-versie op 4 in de UK. De in april op 86-jarige leeftijd overleden Johnny Tillotson had zijn meeste grote hits in het begin van de jaren 60. Maar in 1965 scoorde hij er ook nog een paar. Onder andere dit Angel, dat op 51 kwam in de Billboard Hot 100.

Jack Bultemann schreef een Nederlandse tekst op The Witch Doctor van David Saville. Het kwam uit in 1958, had de fraaie titel Oe-I-Oe-A-A en het werd gezongen door het cocktailtrio, bestaande uit Ad van der Gijn achter de piano, Tony Moore op de gitaar en Karel Alberts op de contrabas. Toen Dawn nog gewoon Dawn heette, zonder dat Tony Orlando werd genoemd, scoorden ze hun eerste hit. En dat was in 1970 Candida.

0: Het beroemdste nummer van de Zuid-Italiaanse groep I Santo California, waarmee zij internationaal doorbraken, was Tornerò uit 1975. Het kwam op de eerste plaats in de Italiaanse hitparade en op de tweede plaats in de Duitse. En het bleef bijna een half jaar in die hitlijst aanwezig. Het bekendste nummer van de Marcels is Blue Moon, dat in de VS in 1961 op 1 kwam. De opvolger was Heartaches. Dat nummer was van oorsprong een aantal jaar ouder dan Blue Moon. Heartaches deed het in de lijst ietsjes minder met een 7e plaats, maar lijkt er wel bijzonder veel op. Oordeel zelf.
1: Watch out!

toch mooi dat vroeger altijd werd vermeld door welk orkest een zanger of zangeres werd begeleid. In dit geval was het het orkest van Paul Mauriat, die die taak op zich nam bij Pepe van Dalida, dat net als Heartaches uit 1961 kwam. Het haalde in Nederland de 13e plaats in de hitparade van de Muziek Express. Busted werd geschreven door Harlan Howard. De eerste die het op de plaats zette was Burl Ives. De eerste die er een hit mee scoorde was Ray Charles, die je zo kunt horen. Dat speelde zich allemaal af in 1963. En het gaat over iemand die financieel totaal aan de grond zit.

0: 'cause I'm busted. I'm broke. No bread. I mean, like nothing.
1: Met Busted van Ray Charles zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, waarin we alleen maar liedjes lieten horen met eenwoordige titels. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machtelt en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machtelt@veluwefm.nl. We gaan eruit met het John Denver nummer Calypso door Craig Duncan, een vooraanstaand violist die al op meer dan 100 albums meespeelt. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
2: Er toch signalen kwamen van reële dreiging voor de meesten en voor de omwennenden. Voor de oerlijst en ook voor de meesten in de bus. Dat we zeiden van ja, dan mag we de ME inzetten.
1: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
3: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
1: Milou van Wijk werd tweede op de 100 meter vrije slag. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regio nieuws. In het centrum van Zeewolde wordt zaterdag 5 september de 36e editie van Zeewolde bij de Pinken gehouden. Op het Horsterplein staan de hele dag veekeuringen van kalveren, pinken en koeien centraal. Het evenement begint in de ochtend met het aanvoeren van het vee. Bezoekers kunnen gedurende de dag de diverse keuringen volgen. Daarnaast is er een braderie en vindt dit festival met dweilorkesten plaats. Het gemeentehuis van Zeewolde opent tijdens Zeewolde bij de Pinken eveneens de deuren voor bezoekers. Het afvalbrengstation van de gemeente Putten heeft vrijdag aangepaste openingstijden vanwege de verwachte hitte. Inwoners kunnen die dag terecht van 11 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags. Met de aangepaste tijden wil de gemeente werkzaamheden tijdens de warmste uren beperken. Inwoners van Putten kunnen bij het afvalbrengstation aan de Hoge Engwest 5 onder meer grof huishoudelijk afval, tuinafval, elektrische apparaten, chemisch afval en ander bijzonder afval aanbieden. Ook is er een inzamelpunt voor gereedschap voor Stichting Gered Gereedschap Nijkerk. En tot slot, Bosbad Putten heeft deze week de 200.000ste bezoeker van het jaar ontvangen. De 70-jarige Els Dijkstra uit Putten werd bij binnenkomst bij het pand aan de Zuiderveldweg verrast. Ze bezoekt het zwembad al enkele jaren 2 keer per week om banen te zwemmen en komt daarvoor vanuit Putten op de fiets. Bij de mijlpaal kreeg ze een 25-banenkaart. De 200.000ste bezoeker werd dit jaar ruim 2 weken eerder bereikt dan verleden jaar. De groei wordt mede toegeschreven aan de vernieuwingen die het zwembad verleden jaar uitvoerde. Door het hoge bezoekersaantal en de sterke zomerperiode houdt het Bosbad rekening met een mogelijk recordjaar. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten, van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
7: Dit is Veluwe FM.
8: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

Wil je rechtstreeks binnenkomen in de studio van Veluwe FM? Stuur dan nu een e-mail naar studio@veluwefm.nl. Studio@veluwefm.nl.

0: Willemeer, de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
2: Ik vind het een enorm verlies voor Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel daarvan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers dit horen, terwijl ze op vakantie zijn.
1: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten, van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
5: Dit is Veluwe FM.
6: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden, minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Wethouder Erik van der Pol van de gemeente Putten heeft zondag namens het gemeentebestuur van Putten een krans gelegd tijdens de herdenking van de razzia in het Belgische Meensel Kiezeghem. Ook vertegenwoordigers van Stichting Oktober 44 en de Stichting Samenverder Putten waren bij de herdenking aanwezig. Meensel Kiezeghem werd in 1944 getroffen door een vergeldingsactie van de nazi's. Daarbij kwamen 67 inwoners om het leven. De gebeurtenissen hebben, net als de razzia van Putten, diepe sporen nagelaten in de lokale gemeenschap. De vervuiling van de waterkant bij het strandeiland in Harderwijk wordt jaarlijks aangepakt. De gemeente laat in de winter met een kraan puin en afval verwijderen en brengt daarbij ook zand terug naar het strand. De Harderwijker Courant meldt dat het college dat heeft laten weten in antwoord op vragen van gemeentebelang. Volgens de gemeente is sprake van een structureel probleem dat met de huidige aanpak binnen de bestaande begroting wordt aangepakt. Het strand wordt 3 keer per jaar machinaal gereinigd met een beachcleaner. Daarnaast wordt wekelijks zwerfafval verwijderd en worden de afvalbakken geleegd, zo meldt de gemeente. Die ziet binnen de huidige begroting geen ruimte om het verwijderen van puin vaker uit te voeren. En tot slot, het afvalbrengstation van de gemeente Putten heeft vrijdag aangepaste openingstijden vanwege de verwachte hitte. Inwoners kunnen die dag terecht van 11 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags. Met de aangepaste tijden wil de gemeente werkzaamheden tijdens de warmste uren beperken. Inwoners van Putten kunnen bij het afvalbrengstation aan de Hoge Engwest 5 onder meer grof huishoudelijk afval, tuinafval, elektrische apparaten, chemisch afval en ander bijzonder afval aanbieden. Ook is er een inzamelpunt voor gereedschap voor Stichting Gered Gereedschap Nijkerk. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1.000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog, het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof ICC in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.